0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terugkomen.

0: terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land, regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Kleden met wat hamerties van vilt worden veulste lange nachten boven werkelijkheid uittilt. Een vogel met een hoed op die zichzelf abies verstiet zingt wat west.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten.

0: Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elke

0: specifieke wens een duurzame en onderhoudzame oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
2: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja. Ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
2: Dekkerslapen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend.

0: In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra.
5: In Hogeveen.
6: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen. Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
10: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
11: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
5: Zie meneer relaxed zitten onder zijn nieuwe

0: groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Radio Drenthe.
6: Voor de break.

Het koor van de Amsterdamse studenten-Ecclesia zong een lied van Antoine Omen op tekst van Huub Oosterhuis, De tafel der armen. Ja, 4 en 5 mei staat weer voor de deur, de tijd van gedenken, herdenken en ook van vrede vieren. Vrede en vrijheid die jou koesteren moet. En daarvan zingt ook het volgende lied uit het oratorium Judas Maccabeus van tekstdichter Thomas Morelli en componist George Frederick Handel. O Lovely Peace.

wat oudere opname van het Roderjongenskoor. De leiding van Bouwe Dijkstra zong de toenmalige treblesolisten Gerben Visser en Eduard Walda het duet Oh Lovely Peace van Händel. Op orgel speelde Uwe de Jong. Het is afgelopen maand alweer 6 jaar geleden dat muzikus Nico Verrips is overleden op 90-jarige leeftijd. Nico was bij leven maar liefst rond 50 jaar kantor en organist van de Grote of Mariakerk in Meppel. Ook schreven een groot aantal koor- en orgelwerken met name voor de liturgie. In het liedboek 2013 stond 3 liederen van Nico Verrips, waarvan lied 979, De Vogels en de Bomen, vermoedelijk wel het bekendst is. De tekst van dit lied is van Willem Barnard en Nico Verrips schreef daar, naar eigen zeggen, een volksliedachtig visie bij. Je hoort de Martinenkantorij onder leiding van Wim Kloppenburg.

vogels van de bomen, lied 979 uit het liedboek 2013. Ja, rond 80 jaar vrede in Nederland en nog niet zo lang geleden rekenen wij erop dat het nog wel even zo zal blijven. Maar ja, zolang de mensheid afhankelijk is van de grilden van een handjevol machtslustelingen, ja, die wet dat het niet echt vanzelfsprekend is. Oorlogen en conflicten bindt helaas van alle tijden en zo ook de wens om vrede. Maarten Luther schreef een gebed om vrede, een tekst waar Felix Mendelssohn Bartholdy een werkelijk schitterende melodie op maakte. Verlei ons vrede.

Verleih uns Frieden gnädiglich. Dit romantische werk van Felix Mendelssohn Bartholdy, gebracht door Collegium Vocale uit Gens, begeleid door het ensemble Orchestraal de Paris, bij de onder leiding van Philippe Herrewegen. Een mannenkoor zal nog niet zo gauw gebruik maken van een gitaar als begeleiding. Dat is natuurlijk ook geen wonder, want vooral een akoestische gitaar komt nog niet zo gauw boven een koor uit. Maar ja, als het afwisselt met een solist, dan kan dat prima. Luister maar naar Blijf hem prijzen in mijn lied van het christelijk mannenkoor Emmeloord met solozang van bariton Lucas Kramer.

Blijf hem prijzen in mijn lied. Hans de Ruiter schreef de tekst en Johan Bredewoud de melodie. En die laatste dirigeerde ook het Christelijk Mannenkoor Emmeloord met solist Lucas Kramer. Vrijdag van week was ik even in de Martinikerk in Grunning, waar een samenzangavond gehouden werd. De bekende organist Marco den Toom op het prachtige Schnitgerorgel en pakweg 800 liefhebbers van samenzang. Nou, dan krijg je dit als resultaat.

Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Samenzang was dit van de Martinikerk in Stad met op het orgel Marco den Toom. We zult Marco dit uur nog een keer horen, maar eerst gauw even naar Rowol, Roderwolde. Daar woont dominee Sijbrand van Dijk, voorganger van de protestantse gemeente in Roden en Roderwolde. En hij brengt ons vanmorgen de kutte gedachten.

Waar dat powerchristendom nou ineens vandaan komt? Trump die oorlog laat voeren in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus? Maar ook in Nederland, waar Wiert Duk een gewillig gehoor krijgt bij orthodoxe christenen door te zeggen dat we moeten vechten, vechten voor onze positie. Dat we moeten vechten voor de positie van mannen, dat we moeten vechten omdat we anders ten onder gaan. Hoe is dit zo begonnen? Ik denk, het begint in de angst, altijd in de angst. In de basisangst die in ons allemaal woont, zo'n soort oerangst, dat we eigenlijk te klein zijn om staande te blijven. En dat er dus altijd anderen sterker zullen zijn dan wij. Welke anderen dan ook maar. Ik stel me onze verre voorouders voor. Op weg met hun familie naar een bron. Er is slechts één bron. En dan de angst dat een ander met zijn familie eerder bij het water zal zijn dan jij. En dat het leeggedronken zal zijn voordat jij er bent. Die angst dat er te weinig is, dan moet je jezelf wel opblazen, groot maken. Zoals witrug gorilla's dat doen. Kijk, wij voeren een oorlog in de machtige naam van onze Heer. Maar daaronder ligt nog altijd die grote angst verborgen. Dat jij sterker zal zijn dan ik. Heb vertrouwen, zegt Jezus in het evangelie van vanmorgen. We lezen uit Johannes, hoofdstuk 14. Heb vertrouwen in God en weet dat er veel ruimte is. Er is genoeg. Anders had ik het je gezegd, vervolgt Jezus. En hij heeft het over de kamers bij de Vader. Wij hebben te snel gedacht dat het daar vast wel over de hemel zal gaan. Het gaat zelden over de hemel in de Bijbel. Het gaat veel meer over de aarde. De aarde in hemels perspectief. Dat het zo zou kunnen zijn dat je niet bang hoeft te zijn. Dat je niet bang hoeft te zijn voor de toekomst, omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Er zoveel ruimte is, zoveel plek voor iedereen. Er zijn zoveel afslagen om te nemen dat je nooit bang hoeft te zijn dat er voor jou, voor jouw volk of jouw taal, of dat er voor jouw familie nou net geen weg zou zijn, of geen ruimte zou zijn, of geen leven zou zijn. Je hoeft niet bang te zijn, want er is altijd. Heb vertrouwen. Nog even iets over dat woordje God. Heb vertrouwen in God. Een moeilijk te vatten woord dat in de kerk misschien vaak veel te snel een invulling heeft gekregen, waarin wordt voorgesteld dat God doet wat wij niet doen, en dan daarachteraan die hele discussie of God dan wel of niet bestaat. Een vruchteloze discussie. Want wat doe je als je nee zegt? God bestaat niet. Wat doe je als je ja zegt? God bestaat wel. Het gaat erom wat jij doet. God, wil ik je vandaag zeggen, is vooral de uitdrukking van die lege ruimte van angst waarboven wij ons bevinden. Natuurlijk zijn wij bang om te vallen. Heel ons leven hangt in een toevalligheid, in een leegte die niet te overzien is. En toch kun je er je weg gaan. Niet dat God zal doen wat jij niet doet, maar er is een vertrouwen dat het goed komt. En dat vertrouwen, die leegte, die ruimte die toch draagt, noemen wij God. Om te kunnen zeggen, stap voor stap vind jij je leven. Want ik herhaal nog maar eens de woorden van Jezus. Er zijn veel kamers. In de ruimte van de toevalligheid kun je toch je leven inrichten als jouw leven. En kun je leven met je angst zonder dat die angst jouw leidraad wordt. Ik vind het maar gek dat power-christendom, dat opgeblazene. En het raakt zijn doel ook niet. Want hoe ver je jezelf ook opblaast, de angst verdwijnt niet. Hoe groter jij jezelf maakt, hoe groter de angst wordt dat een ander nog groter is. Er zal op een dag iemand zijn met een nog veel grotere mond of een veel grotere bom dan jij. De enige weg, zegt Jezus, die voor ons ligt, is zijn weg. En dat is een weg van eenvoud. Niet die van ingebeelde grootsheid. Een weg van vertrouwen, van zachtheid, van hartelijkheid en menselijkheid. Als ik weet dat ik mens ben zoals jij, is er plek voor ons allebei
kamers genoeg.

In my father's house are many dwellings. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dit lied, in een compositie van de Engelse muzikus Philip Stopford, paste mooi bij de kutte gedachtenvermarring van dominee Sijbrand van Dijk uit Roderwolde en wil zingen het koor Jedal Jahu. Vorige week heb ik al even aandacht geschonken aan het overlijden van de landelijk bekende kerkmuzikus André van Vliet. En zo kreeg ik ook een mail van Evert Akkerman uit Hogeveen, jarenlang een van onze vaste voorgangers in Vurdepreek. En hij schrijft mij dat hij toen het iets secretaris was van het Nederlands Christelijk Concertmankoor. En in die hoedanigheid veel met André te maken had, want André was toen het iets een van de vaste begeleiders van het koor. Evert, dank je wel. Ja, ik heb intussen veel berichten lezen over het veel te jong overlijden van deze geliefde kerkmuzikus. Een muzikus die ook veel samenwerkte met de MR-pianist Jan Lenselink. Ze hebben met beiden veel muziek gemaakt, veel optredens verzorgd en ook al heel wat albums gemaakt, zoals het album New Collection. Hiervan een liedbewerking over Ik zal er zijn.

Ik zal er zijn in de versie van pianist Jan Lenselink en organist André van Vliet. Afgelopen woensdag was de afscheidsdienst van André in de grote kerk van Schoonhoven, zijn woonplaats en ook de kerk waarin hij jarenlang organist was. Ook werkte André veel samen met Marco den Toom en ik heb je beloofd hier nog eenmaal op terug te komen, want tijdens de samenzangavond, verleden week vrijdag in Grunning, speelde Marco ook een in memoriam, een ode aan zijn collega.

Ja, eigenlijk moet een orgel als dit, het beroemde Schnitger-orgel in de Martinikerk in Groningen, niet via luidsprekers belusten, dan moet je bijwezen. Maar ja, als dat niet lukt, is dit het beste alternatief. Dit was organist Marco Denton met een volgens mij ter plekke bedachte improvisatie, ter nagedachtenis aan zijn collega en vriend André van Vliet.

componist Jan van der Roost noemde dit werk Adagio for Brass, een langzaam werk voor Körper. Het werd uitvoerd door brassband De Bazuin uit Unkerk, onder leiding van Klaas van der Woude. Zo dadelijk om 10:00 is er een bijzondere dienst in de Brug-Eskerk, hier dan werkt met Sing It uit Beeln, onder leiding van Joop Ploeg. Voorganger is dominee Wietse van Roek uit Oldenbroek en Ronald Knol zal het orgel bespeelden. Zo dadelijk dus om 10:00 in de Brug-Eskerk van Dwingel. Om 11:00 zo dadelijk zal burgemeester Anno Wietse-Hiemstra, burgemeester van de gemeente Aanhunze, een zogenaamde preek van de leek houden in de kerk van Grollo. De muziek is door de burgemeester zelf uitgekozen met als thema vrijheid vieren, herdenken en behouden. 11:00 dus, zo dadelijk, deze preek van de leek van burgemeester Anno Wietse-Hiemstra in de kerk van Grollo. Een dienst van zang en evangelie is er vanavond weer in de kapel aan de Kapelstraat in Emmen. Hierin giet voor dominee Mark Bruinewoud uit Alteveer en muzikale medewerking komt van het echte koor onder leiding van Frits Vugteveen. Op orgel speelt Dirk Swama. Vanavond dus om 7:00 deze dienst van zang en evangelie in de kapel in het centrum van Emmen. Aankom donderdag, de eerste donderdag van de nieuwe maand, is er weer de gebruikelijke stilteviering in de Remonstrantse kerk in Hogeveen. Dit keer met als thema ruimte maken. De deuren staat los tussen 10 en 12 en de stilteviering is dan zo rond 10:30. Aankom donderdagmorgen dus in de Remonstrantse kerk in Hogeveen. Aankom vrijdag wordt er een groots jubileumconcert gegeven ter ere van het 50-jarig jubileum van Johan Rodenhuis als dirigent. Dit concert wordt gehouden in De Borg aan de Dorpstraat nummer 7 in Nijenveen. En hieraan wordt met het Christelijk Mannenkoor Muppel, het projectkoor Kolderveen, sopraan Judith Sportel, koorsolist Jantine Spoelder en de 13-jarige drummer Simon Hofsink. Op orgel en piano speelt Rut Pos. Aankom vrijdagavond dus dit gratis toegankelijke jubileumconcert voor Johan Rodenhuis in De Borg in Nijenveen. En dit concert begint om 8:00. Een vuurjaarsconcert is er aankom zaterdagavond van het Christelijk Mannenkoor Beelden in de plaatselijke Steveniskerk. Metwerking is er van diverse plaatselijke en regionale muzikanten. En dit concert begint zaterdagavond dus in de Steveniskerk in Beelden om 7:30. Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. Dat is het jaarthema van de PKN dit jaar. En naar aanleiding van het jaarthema kunnen gemeenteleden van Kerken met Vaart in het zuidoosten van de provincie een cursus meditatief schilderen volgen bij Geert de Klok uit Veenoord. En de ref resulteert in de tentoonstelling Kijk. En die is te bekijken in de Zuiderkerk in Nijamsterdam tot en met eind augustus alle zaterdagmiddagen van 2 tot 4. Ik ben daarbij van harte welkom. Dat waren de bij ons bekende tips voor vandaag en ook voor aankomende week. Ook je post voor dit programma blijft welkom via ons mailadres voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat u weer bij waren vanmorgen. Nog een fijne zondag en graag weer tot aan de week.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
7: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
8: Dit is Radio Drenthe.

0: Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Hey Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En ik heb het regionale nieuws voor u. In het centrum van Hogeveen heeft vannacht een grote brand gewoed aan de Jonkheer de Jongenstraat. De brand ontstond rond 1 uur, vermoedelijk in een auto onder een carport, en sloeg al snel over naar naastgelegen woningen. 8 huizen werden ontruimd. Niemand raakte gewond. 2 woningen hebben schade opgelopen. De meeste bewoners konden later in de nacht weer terug naar huis. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een motorrijder is gisteren aan het eind van de middag ernstig gewond geraakt bij Zwarte Meer. De man was met een groep motorrijders aan het toeren. Toen zij een afslag van de A37 namen, raakte een motorrijder van de weg. Hij botste tegen een vangrail en viel. Met spoed is hij met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Met emmers water heeft de brandweer gisteravond een brand geblust bij landgoed Valkenstein in Assen-Oost. Door onbekende oorzaak was daar een stapel snoeihout in brand gevlogen. Voorbijgangers waarschuwden de brandweer, maar die kon niet met een brandweerwagen bij het vuur komen. Met water uit een naastgelegen poel konden uiteindelijk de vlammen worden gedoofd. Een fietster is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Vriezerweg bij Tinaarlo. De vrouw werd door onbekende oorzaak geraakt door een automobilist en viel op de grond. Daarbij liep zij een

0: hoofdwond op. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot slot gaan we nog even naar het weer.
1: Goedemorgen. Vandaag hebben we met een ander weertype te maken. Er ligt vandaag een front in de buurt. Dat zorgt in Drenthe voor een half tot zwaar bewolkt weertype. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend, eind van de ochtend en vanmiddag ontstaan er een aantal buien. Er kan onweer optreden, vooral in het oosten van de provincie is een stevige onweersbui mogelijk. Misschien ook wel windvlagen erbij. We zitten nog met een warme lucht. Temperaturen zo'n 18, 19 graden in het noordwesten van de provincie tot 20 tot 21 graden in het zuidoosten van de provincie. Vanavond nog een bui. Vannacht koelt het geleidelijk aan af tot een graad of 11. Wordt het op de meeste plaatsen droog. En morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt. In het zuidoosten zou een bui kunnen vallen. In het noordwesten blijft het droog. Temperatuur morgen over het algemeen nog redelijk, 18 tot 19 graden. Het is wel zo dat in de loop van de dag de wind naar het noorden draait en dan koelt het wat af. Bevrijdingsdag, vrij veel wolken, in het noordwesten soms ook wat zon. Aan de frisse kant 14, 15 graden. Het is wel zo dat in het zuidoosten misschien een beetje regen kan vallen in de ochtend, maar de rest van de dag blijft het op de meeste plaatsen droog. En vervolgens woensdag en donderdag af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. En met 13 tot 15 graden aan de frisse kant.
0: Dat was hem. Meer nieuws lees je op rtvdrenthe.nl of in onze app.
2: Radio Drenthe.
3: Zondagochtendlicht.
2: Met Marianne Koek.

0: ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen. Welkom bij Zondagochtendlicht. Ja, eind april, begin mei. Dat is toch eigenlijk een beetje de mooiste tijd van het jaar. Nou, dat zullen we weten vandaag. Maar consumenteninformatie doet het ook altijd goed. Dus we hebben ook een vergelijkend warenonderzoek. Draaide mijn hand niet voor om. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren. En denk er vooral dat jou ervan.

Tom Jones. Dit was uit 2019, The Tower of Song. Ja, Koningsdag afgelopen week. Ik was rond de middag even het centrum ingegaan op jacht naar een paar tompoezen. Doe niet heel veel aan Koningsdag, maar ja, zo'n tompoes, dat is bij ons dan wel traditie geworden. Tenminste, dat vertellen de kinderen. Ik was me er zelf niet zo van bewust. Volgens hen doen we dat altijd op Koningsdag. Nou ja, dus ik de stad in. En het was behoorlijk druk op de Vrijmarkt, de braderie. Mensen die nog koopjes hoopten te scoren. Of die gewoon voor de gezelligheid op pad waren. Maar voor sommige bezoekers was het alweer een beetje te veel. Want ineens hoorde ik vlakbij een boze stem heel hard roepen: als je niet luistert, dan krijg je straks geen ijsje. Het klonk zo boos dat ik er een beetje van ineen dook. En naast mij liepen twee jonge vrouwen en die deden hetzelfde. Dat zeiden mijn ouders vroeger ook, zei de een tegen de ander. En ik ving even hun blikken op. Ze waren duidelijk jonger dan ik. En daarop zei ik: ja, die van mij ook. Ouders veranderen nooit. En we lachten erom met z'n drieën en gingen weer ieder ons weegs. Opvoeden, ja, dat weten alle generaties, is toch voor het grootste deel chantage.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Poëzie dan van Drentse dichters. Ja, en Drentse dichters die holt wel van Jorge Tieten. Ik denk niet dat er een mond is die ook volker is beschreven als mij. En Peter van der Velde, die heeft dat ook gedaan. En misschien wel twee keer. Want volgens mij zijn er twee gedichten die mij ziet heten. Maar ik lees de marine. De perenboom, die wit van blui, bij de oude stookhut stooit. Die her het patie in de hof, met blatties ondersnijd. De zon ging trouwen met de grond. De liester gooit het in het leid. Het leem is een feest van de hoog. Een feest dat mij tiet heet.

Deutsche Schallplatte. Nou ja, Schallplatte is niet echt meer tegenwoordig. Maar goed, Berge heet de band. Glück auf dem Asphalt. En daar wou ik het eigenlijk even over hebben. Voor mijn werk moest ik namelijk naar Leeuwarden. En de navigatie gaf verschillende opties. En ik besloot de Frieslandroute te nemen. Ik vind het altijd een bijzondere naam trouwens. Voor de weg Emmedrachten. Valt me ook altijd op dat niet iedereen hem zodanig kent. Maar goed, het is de weg naar Friesland vooruit. Frieslandroute. En het rijdt er prettig, vind ik. Er is heel veel natuur om je heen. Je hebt zo'n gevoel van ruimte. En je mag er 100. Dus nou ja, dat is net zo hard als overdag op de snelweg. En het was zo'n ochtend dat er nog bewolking was, maar dat de zon bijna doorbrak. En ik liet mijn blik over het landschap voor me gaan. Bomen, weilanden, heide. Hier en daar een bolleveld. En ineens was er in de verte een fel licht. Alsof het de zon was die opkwam. Alleen, ik reed naar het westen, noordwesten. Dus daar was de zon echt niet. Het was heel mooi. Een soort glinsterende diamant aan de horizon. En af en toe was hij weg en daarna kwam hij weer terug. Het moest wel een weerspiegeling zijn. Want de zon kwam al tussen de wolken door. En ik kwam steeds dichterbij, dat flonkerende licht. En op de radio hoorde ik op dat moment ineens het intro van zo'n magistraal nummer van Chris Rea. En het enige dat ik wilde was naar dat licht toe. Alsof het mijn hoop was, de bron van leven. Ook al was het gewoon iets dat voor me reed op die weg. Want langzaam haalde ik hem in. Het was de zon die scheen op de schuine achterkant van een melktankwagen. Van DOC uit Hogeveen.

Set Me Free van Chris Rea. Op de terugweg vanuit Leeuwarden over de N381 naar Drenthe stond ik voor een dilemma. Het was 1:05 's middags, de zon scheen, het was zo'n heerlijke lentedag. Ik zou even langs kunnen gaan bij een oom en tante die nog net over de grens in Friesland wonen. Zie ik niet zo vaak. Ja, en ik was in de buurt. Maar ja, 5:00 's middags, niet heel handig. Misschien eten ze vroeg. En thuis zou de man ook wel met de eerappels klaar zitten. Doen of niet doen? Vlak voor de afrit richting Appelscha nam ik het besluit en reed van de autoweg af. Waarom ook niet? Ik nam me voor om aan te bellen met de simpele mededeling: ik kom alleen even hoi zeggen. En mijn tante deed open. En ze had mij natuurlijk niet verwacht. Maar mijn oom was in de tuin, zei ze. Ik zeg, nou, leuk, dan loop ik even mee. En zo zaten we een half uurtje in de zon op een bankje. En we hadden het over, nou ja, wat er zoal groeit in de tuin. Of niet groeit. En ja, allemaal van die andere kleine dingetjes. En toen zei mijn tante ineens, het is onze trouwdag vandaag. Ach, zeg ik, gefeliciteerd. 53 jaar waren ze getrouwd. Hebben jullie er ook iets aan gedaan, vroeg ik. Ach nee, nee, het was er niet van gekomen. Nou ja, zei ik, had ik het toch geweten, dan had ik een bloemetje meegenomen. Ja, zei mijn tante, dan hadden wij weer een gebakje gehaald. Wat een drukte, niet? Zeiden we tegen elkaar. En we keken weer voor ons uit, zo over dat tuintje. Lekker rustig. Geen verplichtingen. Geen plichtplegingen. Eigenlijk was het zo ook wel goed. Misschien was dit zelfs wel beter.

0: Lou Rawls hoorde je You'll Never Find Another Love Like Mine. En daarvoor hoorde je Alles Wat Ik Heb van Stef Bos.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, mensen zijn 50 jaar getrouwd, 60 jaar getrouwd, 70 jaar getrouwd. Dat is tegenwoordig ook helemaal niet meer zo onmogelijk. Ja, als je maar vroeg begint, dan lukt het wel. Ik dacht, nou, dan ga ik daar een mooie spreuk over zoeken. En die heb ik ook wel gevonden, maar ik dacht later, ja, is misschien een beetje een ongelukkige. Het is namelijk een vergelijking tussen het huwelijk en een marathon. Maar ja, nou is net weer het wereldrecord op de marathon verbroken. Die marathon die gaat steeds sneller. Ik weet niet wat dat over het huwelijk zegt. Maar goed, het is een zo'n soort kaartje of een soort tegeltje wat ik ergens vond. Ik heb geen idee wie het ooit verzonnen heeft, maar ik vond het wel mooi. Getrouwd zijn is als een marathon. Het gaat niet om de flitsende start, maar om de lange adem.

zin aan van Jan Henk de Groot. Ja, ik wou nog even terugkomen op die tompoezen van Koningsdag die ik had gehaald. Meestal koop ik die waar ik ze het eerst gewoon tegenkom. En dat kan een stalletje bij een bekend warenhuis zijn of in de supermarkt. Maar ik dacht deze keer, laat ik eens naar de echte bakker gaan. Misschien smaken ze daar toch wel heel anders. Dus ik zeg, nou, doe er maar 3 tegen die bakker. Want de dochter was ook thuis. Maar ja, die dingen werden natuurlijk weer per 4 verkocht. 10 euro lichter liep ik de bakkerij weer uit. En het dient gezegd, het bladerdeeg was heerlijk krokant. En de slagroom die erop zat was geweldig. En een stukje chocola met een kroontje, nou ja, dat krijg je echt bij zo'n ordinaire supermarkt-tompoes natuurlijk niet. Nou, daar zit echt verschil in. Een dag later, op dinsdag, kwam ik bij een supermarkt-discounter. Noem geen namen, maar het is de een of de ander. En tussen de voorgesneden groenten en de vleeswaren stonden daar in het koelvak nog stapels oranje tompoezen. Ook per 4 overigens. En met korting, want ja, Koningsdag was nog helemaal voorbij. Die kostte per 4 €1,41. Ja, wat doe je dan? Ik kwam thuis en ik zei tegen de man, wij gaan vanavond bij de koffie een vergelijkend warenonderzoek doen. Die ene overgebleven tompoes van de bakker, die stond nog in de koelkast. En uit het doosje van de supermarkt nam ik er ook eentje. En toen hadden we dus de test, €2,50 tompoes tegenover 35 cent tompoes. Onze bevindingen? De smaak was echt wel verschillend. En die van de supermarkt kun je beter doorsnijden. Maar we vonden ze allebei gewoon hartstikke lekker.

The Arctic Monkeys, die waren bij The Bakery. Dichter Paul Janssen, die ontmoette iemand kennelijk. Ik denk dat ze Francisca Porto heette, want zo heet dit gedicht. Een 24-uur staking brengt ons bij elkaar. We eten van elkaars gebak. Je vertelt over je moeder, dat ze eens in razernij haar vrienden liet staan voor een glas whisky, dat je haar mist. Je zegt, ik wil dik zijn of echt dun, niets daartussenin. En je trekt je blouse omhoog en demonstreert. En wanneer je je been over dat van mij legt, is dat zonder meer schaamteloos. En dan vraag je je nog of ik me amuseer.

Ja, om het met technicus Marten Vullen te zeggen, dit waren toch wel de jaren van de goede muziek. Ja, en Marten en ik, we zijn gewoon even oud, dus wij voelen dit allebei wel. Fiction Factory van... Nee, andersom, Feels Like Heaven van Fiction Factory. Nou, volgende week weer andere mooie, oude of nieuwe muziek. Ah, ik probeer ook wel van tegenwoordig iets leuks te vinden. Voor nu houden we er in ieder geval mee op. Ook namens Martin de groeten. Volgende week ben ik er weer. Wil je iets opmerken? Dan stuur je even een mail naar zondagochtendlicht@rtvdrenthe.nl. Graag tot dan.

0: de vierde editie van de TT City Run. Op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je daar zin in?
10: Ja.
9: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid.

0: kant van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaalbier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Radio Drenthe.
9: Pollings Passie.
8: Met Jans Polling.

Goedemorgen, welkom bij Pollux Passie. We hebben weer 2 uur muziek voor je. Muziek met herinnering, nostalgische gevoelens, een beetje verrassing erbij, vaste rubrieken, een stukje cabaret natuurlijk en natuurlijk ook weer suggesties van lustra's. Ik begin met de Ramblers, met zang van Marcel Tielemans, die in de jaren 50 erbij kwam en het orkest een extra uitstraling gaf. En door hebben ze nog populairder dan ze al waren. En die zingt hier Dag Schattenboutje.

En dit was not de Ramblers, maar dat de Andrews Sisters met een Beer Barrel Polka. Wist je dat dat van oorsprong een Schotse polka... Schotse, kom naar Polling. Dat het een Tsjechische polka was. En die was in Tsjechoslowakije was die bekend. En toen in de Tweede Wereldoorlog werd Tsjechoslowakije bezet door Duitsland. En toen werd heel veel Tsjechen, die bent verspreid over de wereld... bent die vlucht eigenlijk. En die hebt deze melodie met hem. En zo is die melodie ook in Amerika terechtgekomen, waar het oppikt is onder meer door tekstschrijvers die voor de Andrew Sisters deze tekst erop maken. En ze waren ook allemaal van overtuigd in Amerika dat het een Amerikaans lied was. En overal ter wereld wordt het zongen, want het wordt een heel populair lied. Dachten ze dat er allemaal uit een eng land stamde. Maar het is zo duidelijk een Tsjechisch polka. Beer Barrel Polka. En dan Udo Jurgens, Anushka. Udo Jurgens, die maar liefst 60 jaar een carrière had. Dat is wat. En nog even over getal. Hij heeft meer dan 1000 liedjes geschreven. En 50 studioalbums uitbracht. Die 100 miljoen keer verkocht bent. Ongelooflijk. Hij was een van de productiefste artiesten van in Duitsstalig Europa. En hij zong hier Anushka. Dan neem ik naar een onbekend nummer uit de jaren 50 en 60. En dan heb ik hier van de Echoes. De Echoes is een Engelse muziekgroep. En die waren in Engeland best wel redelijk actief. Want ze ging met op tournee met Johnny Preston, met Conway Twitty en Freddie Cannon. Begeleiden dat dan ook. En ze heeft ook wel wat opnames gemaakt, maar ben nooit echt doorbroken. Hier zingt ze Baby Blue.

Na de Echoes. Ja, je gelooft er niet. Was dat Bill Haley? Bill Haley, Cotton Haired Girl. Ja, je moet echt maar weten. Bill Haley is eigenlijk min of meer bij toeval tot die rock and roll komt. Want je weet, wij kennen hem als uitvoerder van Rock Around the Clock. Weet je nog? 1954. Maar hij begon eerst met een country en western groep, de Down Homers. En ook later nog een andere band. Maar toen heeft hij langzamerhand ontdekt dat die zogenaamde zwarte muziek, rhythm en blues muziek, dat er ook wel iets bijzonders was. En dat vermengde hij meer en meer in zijn muziek. Dus hij begon eerst gewoon met country nummers. En toen ontdekte hij tot zijn verbazing dat er een nieuwe opzwepende sound had ongeveer. En dat sloeg vooral aan bij jongen. En vooral bij blanke en riekere jongen. Nou, dat was geweldig, want die kochten de plaat. Dus, maar dit was de hoogste begint hij dus, Bill Haley, Cotton Haired Girl. En daarna Dalida en Alain Delon. Alain Delon was al een heel beroemde filmster. En Dalida was een van de meest geliefde zangeressen in Frankrijk. Na Edith Piaf was zij misschien wel het meest populair. En die zong hier Parole, Parole. En dus ooit een Nederlandse versie van maakt, Gebabbel, Gebabbel. Zo van, je zegt maar wat, maar je bedoelt er niks met. Weet je wat, dat is het. Dan gaan we even naar, het is 3 mei. En we zitten toch tegen herdenkingen zo aan. En toch Pietje weer die oorlogstiet. We'll Meet Again, heb ik hier van Vera Lynn. Een lied van hoogvervuld soldaten. Het was een lied dat in Engeland en in Amerika ook altijd zongen we bij het afscheid van vertrekkende soldaten. De soldaat die naar het front ging, moet je voorstellen. En dan is er een zangeres die zingt, we'll meet again. Wij zullen elkaar weer zien, ooit. Dat was de hoop van die soldaat. Ik denk wel dat er altijd een zeer indrukwekkend en vooral ook een emotioneel afscheid best moet wezen. Vera Lynn.

Ja, we horen hier nou veel alleen hun we Everybody Loves Somebody. En ja, ook door is een verhaal van te vertellen. Dat lied is geschreven in 1947. En het werd bijna 20 jaar daarna weer het opnemen door een aantal artiesten. Onder meer Frank Sinatra. Maar om eerlijk te wezen, Frank Sinatra had er niet zo gek veel succes met. Nee, en het lied bleef een beetje liggen. En toen kwam het geval dat Dean Martin in de studio was, samen met de pianist Ken Lane. En die Ken Lane had dat lied geschreven, Everybody Loves Somebody. En ze waren vroeg kloor en ze hadden wat tijd over. En toen zei die Ken Lane, dus de componist van het lied, die zei tegen Dean Martin, ik ken nog wel een liedje, zullen we dat eens opnemen? Everybody Loves Somebody. En Dean Martin, oh ja, die hadden wel eens van u. Die zei, nou ja, is goed, laat het maar doen. En dat werd een heel mooi pakkend deuntje. En het was zelfs zo goed dat Dean Martin thuis kwam en erover opschepte en zei, ik heb zoiets moois opgenomen. Everybody Loves Somebody. En dat is een mooi nummer. Maar wel misschien zoon van 12 jaar zei, ah, flauwekul. Er is niks aan. De Beatles, dat is mooie muziek. En toen zei Dean Martin, ik zal zeggen dat dit nummer boom dat van de Beatles komt. En dat is hem gelukt ook. Het was zelfs een nummer 1 in de top 100 Billboard. Boom A Hard Day's Night. Nou, toen was klaar. Dus, maar die heb ik niet laten horen. Ik heb hier dus van Frank Sinatra laten horen. Eigenlijk omdat het een beetje zielig was voor Frank Sinatra, omdat dat geen hit werd. En dan Bobby V. Take Good Care of My Baby. Bobby V. Een van de drie zoons van een vader, Sidney Verline. Want hij heet eigenlijk Bobby Verline. En die had twee zoons aan een bandje. En Bobby was jonger, die was 15 en die mocht niet meedoen. En dat vond ik heel erg, want hij speelde saxofoon en gitaar. En zei, ah jongens, laat mij nou ook meedoen, ik wil ze graag ook meespelen. En nee, dat mocht niet. Maar toen kwam toch een keer dat ze geboekt werden voor een optreden. En ja, en dan bleek dat die jonge broer Bobby was de enige die en vrij goed zingen, maar ook alle teksten door de kop kende. Dus hij zei, nou ja, fruit, ga dan maar met. En toen ging hij met en hij stal de show en weer bijzonder gevierde artiest in Amerika. Bobby V, die zong hier Take Good Care of My Baby. Dan gaan we weer terug, ach, ook weer een lied. Uit de oorlog. 1942 is het maakt. En Ether Charme, dat is eigenlijk een beetje een gelegenheidskoor, met orkest van Boyd Bachman, zingt hier Als sterren flonkerend aan de hemel staan.

60 jaar in de top 40. Wat vinden we dan in week 18 in 1976? De Roubaix bijvoorbeeld komt nee binnen op nummer 16. Zult 8 weken in die top 40 blijven en komt uiteindelijk naar plek nummer 3 met You're the Reason Why. The thing

Astrid Neig staat ook in die top 40. En ze staat al sinds 4 weken. En ze staat nu op plek nummer 33. En zal uiteindelijk ook 4 weken in die top 40 staan. Is niet hoger gekomen dan plek nummer 28. Maar dit is wel bijzonder. Alleen is maar alleen.

Los Lobos, Beautiful Maria of My Soul. En we zijn aan het eind van dit eerste uur. Maar er komt straks nog een tweede uur met heel veel mooie dingen nog. Ik heb nog André Rieu voor je. Met het kleine café aan de haven.

0: Lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie.

0: Sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special, Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je daar zin in?
5: Ja.
4: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
11: Europakinderhulp.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Pollings Passie.
12: Met Jans Polling.

0: Why's everybody always picking on me?
1: Charlie Brown, The Coasters, waren dat. De oorsprong van The Coasters ligt al in 1947. Maar ze waren de begeleidingsband van Johnny Otis. The Robins noemen ze zich, een rhythm and blues groep. En toen Johnny Otis solo ging, toen sinds ze, ja, we moeten nou, nou, sinds wie wat, we gaan gewoon deur en wij maakt gewoon eigen nummers. En dit was Charlie Brown, een nummer gebaseerd op de gelijknamige strik, weet je nog? Die was vooral in Amerika bijzonder populair. Zo'n klein jongetje met Snoopy, the dog, en ja, eigenlijk een beetje een loser was dat. Dan heb ik nou Elkie Brooks. Ja, je hebt van die artiesten die het in Engeland onvoorstelbaar goed doet en dan in Boetland nauwelijks bekend bent. Elkie Brooks was zo een. Die is in Nederland alleen maar bekend van Pearl's Singer. En dat is een nummer wat ik straks ook ga draaien. Maar in Engeland was ze bijzonder populair. Daar heeft ze maar liefst 16 albums gemaakt, gedurende 24 jaar. Ze heeft in elk groot Brits theater staan met optredens en het volk lag andere voeten. In Nederland was het dus minder. Ze heeft ook eigenlijk Elaine Boekbinder, is goed dat je dat weet, denk ik. Ja. Maar we draaien hem hier Pearl's a Singer.

Elkie Brooks. Ja, dan ben je nou weer bij een belangrijk punt aanbeland. De raadplaat. Ga er maar voor zitten. Hoe gaat het voor degene die het nog niet kent? Ik laat even wat horen, wat kut. En dan is de vraag van wie zingt dit en hoe heet het lied. En als je beide weet over een half uur, dan hoor je het. En dan heb je een prijs van... Ja, je eigen prijs. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Let maar op. Nou, wie zingt dit en hoe werd het lied? Makkelijk, hè? Ja. Nou, dan gaan we in de tijd in deur met de onbekende plaat. Zangeres Roos. Ze heet Corine Roos in Amsterdam. Maar ze noemt zich gewoon Roos. Heeft toch nog 11 singeltjes gemaakt tussen 1978 en 1991. Allemaal in het Nederlands. Hier een opname uit 1987 naar het nummer van Timmy Euro, Hurt. Hör maar, jij bent vrij.

0: Ollings passie.
1: De keuze van Otto.
2: Otto koos voor het bluegrass duo Jim en Jesse. Jim en Jesse McReynolds. Ze begonnen platen te maken in de jaren 50 ongeveer. En ze hadden ook een eigen radioshow en zo. Dat was bijzonder populair. En weet ook nog een poos. Hebben ze dieruit gemaakt van de Grand Ole Opry. En vooral Jesse, die kon bijzonder veel spelen op de mandoline. En op de banjo waarschijnlijk ook. Uiteindelijk, na 55 jaar, toen viel ze uit elkaar, want Jim overleed. Of 75 jaar geleefd niet. Jesse heeft nog een poosje deur aan met zijn band, de Virginia Boys. Maar wat ik al zei, er was een eindkom aan het broederduo. Ze hadden 55 jaar optreden. Ze zingt hier Eastbound Freight Train. En het gaat over het verhaal. Een zwerver keert weer terug naar zijn oude woonplaats. En hij had heimwee. En hij zegt ook, als ik in de buurt kom, oh, het is net of ik nooit weg was ben. En ik heb ook besloten, ik stop met mijn omzwervingen. En als ik hier zo boom op een oude goederenwagen zit, dan geliet ik over de rails. En mijn thuiskomst is steeds dichterbij. Ik zie de rook al opstijgen uit de oude schusting. Ik ben eindelijk thuis. En de reis met de Eastbound Freight Train was mijn laatste verre reis.

Willem Wilmink heb ik nou. Willem Wilmink, ja, je weet dat. Hij heeft bijzonder veel tekst geschreven voor liedjes en voor tv-shows en radioshows en zo. Maar soms, misschien is dat minder bekend, begaf hij zichzelf ook op het pad van artiesten. Want hij heeft gedurende een korte tijd ook theatervoorstelling gegeven, waarbij hij op zijn accordeon de begeleiding zorgde ook voor liedjes die je zelf met enigszins onvaste stem, hoor, mag ik eerlijk zeggen, zong. Ik heb een keer zo'n theatervoorstelling bijgewoond en ik heb me zeer vermaakt. Maar vooral over de teksten, want hij was een meester in de teksten. Hij zingt hier met een selectie van FC Twente, Angstudio 90, het lied Eid Verdan.

zo mooi als een droom. Ja, op een dag let het mes on een boom. Klaus ging aan het zoeken en het leuk glad verkeerd. Totdat ons Klausken dit vesken alleert. Aait weer verdampt. Wie God aait weer verdampt. Mangs als de wieder weer gaat. En mangs heen en gaan. Aait weer verdampt. Wie God aait weer verdampt. Mangs als de wieder weer gaat. En mangs heenig aan. Den heeft geen hoes meer. En den heeft geen job. En den heeft een heel noop. Een huil aan de kop. Maar hoort ons ook weer. Op een emmer is vroren. Wie hebt FC Twente? Dat geeft nooit verloren. Aait weer verdampt. Wie God aait weer verdampt. Mangs als de wieder weer gaat. En mangs heinig aan. Aait weer verdampt. Wie God aait weer verdampt. Mangs als de wieder weer gaat. En mangs heinig aan. Als skeet onze leu al verdampt op de lat. Wie bluwt rood te pas. En wie krapt ons aan het gat. En als FC Twente de wedstrijd nog wint, dan keunig begriep. Hopelijk hou dan bind. Aait weer verdampt. Wie God aait weer verdampt. Mangs als daar wieder weer gaat. En mangs heinig aan. Aait weer verdampt. Wie God aait weer verdampt. Mangs als daar wieder weer gaat. En mangs

0: Ollings passie.
1: Uit het theater.
2: Ik heb Wim Sonneveld in het theater vandaag. En we gaan even terug. Een paar dagen alleen was het 30 april. En weet je nog, 30 april vroeger, dat was heel bijzonder. Dan paradeerde een groot deel van het Nederlands volk trots in de mooiste zondagse kleren langs Soestdijk. Om Juliana te feliciteren met hun verjaardag. Die stond op het bordes en zo en die wuifde. En alle mensen wuiven terug. En het was heel erg mooi. En ze hadden dan ook cadeautjes bij zich en die gaven ze dan af. Wim Sonneveld heeft door toen een prachtige conferentie opmaakt. De stalmeester. En hij speelde deze rol heel graag. Want hij kon daarbij een hele mooie, bekakte stem opzetten. Dat paste hem zo. Dus Wim Sonneveld hier met de stalmeester.
3: Het gewone volk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest merkwaardige voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallenrand hang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en voor de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de kloten gegaan de laatste tijd. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoela. Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die alleraardigste ceremonie van het aanbieden van het eerste kievitzee. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april op het hof naar uitkijken. Ik en de kanagan. En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die ineens tegen je zei: is dit je draal? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanagan en de prins en allemaal een ware opluchting. De vinder kwam dan meestal binnen, een of andere gewone boerenpolderjongen. Theetje in een mandje. Op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, was een jongen woont in Friesland. Dus meestal een of andere rode rakker. Maar toch een zeer schilderachtig gezicht. Die boeren kenkelt in deze ambiance. En het gewone volk wil dat eitje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon. De franje van oranje. De eis van het paleis, zeg ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer. Want dan komen ze allemaal opzetten. Op 30 april sta ik op zee van het bordes. Achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en zo hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blam op de tree hebben we hoegenaamd geen last. Het is meer wat er zo de treden opkomt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoeken en krenten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja. Mijn taak is dan krentenmek aanpakken. Tussen de tanden doorzetten tegen de geefster kneksje maken, achteruit de trap af en wegbiezen. En daarna de krentenmek achter de rhododendron sodemieteren. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruien, koeken en krentenmekken hoogstpersoonlijk nattigt. Wij kregen daar veel van mee naar huis. Dus dat is bij ons tot laat in de zomer krentenmikken even gebleven. Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid. Alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed. Tot aan de van lucifers doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goedbedoelde rotzooi de trap op kwam. Dat gaat allemaal hup de magazijnen in. Kaartje erbij van wie het is. En vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgeprutst in dit land. Maar de fijnste tijd voor ons blijft toch altijd weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang. Je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen. En vooral als ik het even mag aanstippen met dat scharrenmarie van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering anderhand op Soestdijk. Her en Majesteit de Kannergen. Onze Kannergen. Zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mens doorlopend. Praten over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de ezel. Een paar stallen jongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens daarbij. Heel ontroerend gezegd. Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook. Eens per jaar. Wil u wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie in Corsica. Ik kwam vanuit de zee, ik had juist gebijen. Ik kwam terug van de stad. Opeens bleef ik stokstijf stilstaan. Middellandse Zee om de keuter. En ik roep ineens tegen mijn vrouw... Was maar vast weer advent. En verdomd is die waar. Ze wil precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken... door Hare Majesteit de Kannergen... van die heerlijke chocolademelk. Gemaakt van echte cacaobonen. Volgens oud vaderlands recept. Een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vel op zien. Een koninklijk vel. En ik zal u eens wat vertellen. Vorig jaar heb ik dat vel stiekem in huis genomen. Ik heb het bewerkt en ik heb het zelfs laten inlezen. En dat hangt nu boven het trumeau in de hal. En als ik daar 's morgens langskom op weg naar mijn werk... dan zeg ik tegen mezelf, verdamme jongen... dit leven is toch nog waard om geleefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens, jij bent de laatste poot onder de troon... en verdomd als die weg is, als ik het zelf opgevoel. Daarom zeg ik altijd, ik zal handhaven. Proost.

Ze was de mooiste meid van het hele dorp. Ze was de trots van alle ommelanden. Als je de schouders en de dikke kuiten zag, dan stond het water dadelijk in je handen. Als ze voorbij kwam op de oude vangersfiets en er stond een harde tegenwind, dan wist elke kerel waar die kijken moest. Het was een heerlijk

0: competitie of een roeiwedstrijd bevochten ze elkaar als liepen. Want elke mededinger wist maar al te goed dat zij de prijzen uit mocht delen.
1: Zo was er ook een keer een soort concours.

Alleen de burgemeester was een vrijgezel, was ziende blind, dat vaker voorkomt. Die sprak die asfalt weg, die straks voor aangekomen.

0: Turkey Shocking was dat. Opgericht in de 60. En ze hebben het volgend tot in de jaren 80. Daarna incidenteel nog een keer weer. Maar ze hebben toch heel bijzondere dingen gedaan. Vooral zo opvallend eind jaren 60.
1: Ollings passie.
2: De suggestie van de luisteraar.
0: Ik had een suggestie van Geert Meekhoff. En die zei: Jans, ik wil zo graag eens een keer dat je weer draait wat mijn eerste singeltje was ooit. Crackling Rosie heb ik ooit gekocht van Neil Diamond. En het is fijn om dat nog eens weer te horen op de radio.

Marcel Kalkhoven stuurde mij ook een mail in. Die had er ook niet de liefst in. En zegt, weet je, wat heb ik nooit meer gehoord? Dat prachtige lied In the Chapel in the Moonlight. En dan van Kitty Callan. Ja, Kitty Callan is een zangeres die vooral veel optreden. Ook met big bands en zo. Ze had een hit in 1954. Little Things Means a Lot. En toen was ze de pech in 1954 dat ze op het hoogtepunt van hun roem hun stem verloor. Het 4 jaar duurt, maar daarna ging het weer goed met ze. Dus hier In the Chapel in the Moonlight.

Ja, Kitty Kellen. We gaan de regio in, men. Toen het Eelde Shantycore stopte, was wel jammer trouwens, was een van de beste Shantycoren in Noorden. Toen bent een aantal zangers toch doorgaan onder leiding van Jur Eckhart. En die heeft zich genoemd de Stamtafelzingers. En hebt ook een cd gemaakt. En best een knappe cd. Mooi dan. Een van die nummers op die cd is Pay Me My Money Down. Een nummer van Pete Seeger.

Stamtafel Singers. Ja, ja, mooi cd, jongens. Prachtig. We gaan in naar de uitslag van de raadplaat. Nou, dit is het. Hoor maar eens.

Hij doet het goed. Nico Haak, Foxy, Foxtrot. Nou, dat was niet moeilijk. Maar goed, hij beide goede hebt dan heen een prizen. Dan moet je een bonbon pakken. Of een ijsje uit de koelkast. Om extra plakkoek. Kijk maar in. Dan trakteer je zo maar in. Gaan wij hem duur in team met Judy Collins. Judy Collins heeft een carrière van bijna 70 jaar. Ongelooflijk. Hier zingt ze Someday Soon.

Dit was Spollings Passie. Vandaag maakten Martin Fulder en Jan Spolling. Je kunt je suggesties en reacties opsturen naar spollingspassie@rtvdrenthe.nl en doe maar rustig, schreef maar wat je wilt. Ja, je mag ook schreeuwen trouwens. Postbus 999-49100-AZ in Assen. We hebben nog een fijn aanbod op de radio vanmiddag en ik hoop dat je er veel plezier met hebt. En ik hoop dat je een goede week hebt. We zijn de volgende week weer. Dag.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herquar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaalt welke wandelschoenen geschikt zijn. Herquar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herquar in Hoogeveen of kijk op herquar.nl. herqua.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
12: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John.

0: carport en sloeg al snel over naar naastgelegen woningen. 8 huizen werden ontruimd. Niemand raakte gewond. 2 woningen hebben schade opgelopen. De meeste bewoners konden later in de nacht weer terug naar huis. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een motorrijder is gisteren aan het eind van de middag ernstig gewond geraakt bij Zwarte Meer. De man was met een groep motorrijders aan het toeren. Toen zij een afslag van de A37 namen, raakte een motorrijder van de weg. Hij botste tegen een vangrail en viel. Met spoed is hij met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
1: Goedemiddag. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en er vallen enkele buien. Vooral in het oosten van de provincie kan plaatselijk onweer voorkomen en bij die buien ook een aantal windvlagen. Het is nog steeds vrij warm. Temperaturen zo'n 18, 19 graden in het noordwesten, 20, misschien lokaal wel 21 graden in het zuidoosten van de provincie. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en zoals gezegd bij buien, vooral in het oosten, kunnen ook windvlagen voorkomen. Vanavond nog een paar buien. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 11. En er waait een zwakke, soms nog even matige wind uit de zuidwestelijke richting. Dan morgen overdag 4 mei. Dan is het wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon. Ook bewolking. Vooral in het zuidoosten van de provincie kunnen een paar buien ontstaan. Maar in het noordwesten blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En temperaturen morgen zo op veel plaatsen zo rond de 18 tot 19 graden. Met een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. Maar in de loop van de dag, in de middag, draait die wind naar het noorden toe. Neemt ook iets toe en dan lekt de frissere lucht binnen. En rond dodenherdenking valt er in het oosten geen enkele bui. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. Maar die noordenwind die maakt het dan wel voor het gevoel een stukje frisser. Bevrijdingsdag 5 mei, dan ligt er een front langs de oostgrens. Die veroorzaakt vrij veel bewolking. In het westen van de provincie is de zon soms wel even te zien. Maar vanuit het oosten kan in de ochtend wat regen vallen. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. Met een beetje geluk trekt die regen in de loop van de dag naar het oosten weg. Maar het kan nog een beetje gaan verschuiven. Woensdag en donderdag blijft het droog. Het is wel fris. Dinsdag zo'n 15 graden. Woensdag en donderdag is het met 13, 14 graden wel gedaan.
0: Tot zover het regionale nieuws. Meer nieuws lees je in onze app en op rtvdrenthe.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Drenthe Toen.
2: Met Sophie Timmer.
4: Goedemiddag en van harte welkom. Zometeen duiken we in het oorlogsverleden van Schonebeek. En dat doen we met Bert Vinke. Deze dagen verschijnt zijn kloeke boekwerk over Schonebeek in de Tweede Wereldoorlog. Of eigenlijk moet ik zeggen boeken. Want het zijn 2 delen vol met nooit eerder vertelde verhalen. John Oudeveldhuis van het waterschap Huns en Aas vertelt ons zometeen de juicy details van de geschiedenis van de rioolwaterzuivering Assen.
5: Ik heb al foto's van vroeger. Hij is in 1960 gebouwd, begin 60 jaren. Dan kijk je hier gewoon bijna richting Loon, er staat niks. Midden in de landerijen.
4: En met Bernard Hanskamp breken wij een nieuwe serie aan van Drenthe op de Schop over de ruilverkaveling in Drenthe. We reizen af naar het oude schooltje van Bosoort. En dan Willy Weerman. Je kent hem wel van onze rubriek Vroeger Volksleven. Maar Willy is ook gastspreker. Hij vertelt jonge mensen over zijn ervaringen met de Tweede Wereldoorlog. Ook al is die van 1954. En we blijven bij verhalen over de oorlog. Het levensverhaal van Truus Stern van Zuiden uit Hoogeveen bijvoorbeeld. Afgelopen zaterdag 18 april overleed ze op 99-jarige leeftijd. We maakten een programma over haar en daarin speelde Wendy Geuverink ook een belangrijke rol. Zij schreef een boek over het leven van Truus, die tijdens de oorlog onderdook op maar liefst 13 adressen.
6: Het verhaal van Truus is een verhaal van veerkracht. En niet alleen van kommer en kwel. Dat het ook laat zien hoe Truus en Sam, haar man en andere mensen om haar heen toch weer gelukt is om het leven echt weer kleur te geven en ook ten volle te omarmen. Ik denk als je zoveel van het leven kan maken terwijl je dit hebt meegemaakt, dan is er voor iedereen altijd misschien nog wel iets van te maken.
4: Dat en nog veel meer. Tot 2 uur is dit Drenthe Toen.

0: Nou, leuke plaat om mee te beginnen. Mary Hopkin met Goodbye. Vandaag is ze 76 geworden. Een van de eerste artiesten die eind jaren 60 haar muziek uitbrengt via Apple Records. En dat is de platenmaatschappij van de Beatles. En om het bij de Beatles te houden, het nummer is geschreven door Paul McCartney. Bij mij aan tafel zit Bert Vinken. Hij schreef een boek, of eigenlijk beter gezegd twee boeken, over Schonebeek in de Tweede Wereldoorlog. Bert, goedemiddag. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, Sophie.
0: Je hebt jezelf overtroffen, heb ik begrepen. Want het is het dikste, zwaarste, grootste boek tot nu toe.
1: Ja, de vorige keer dat ik bij je zat, we hadden ook al een dikke kloeke pil. Maar het is niet gelukt om het dunner te maken. Dus nee. Het zijn twee boeken van 600 pagina's geworden.
0: Ja. Is ook niemand die jou tegenhoudt als je aan het schrijven bent?
1: Dat is een voordeel als je ook zelf uitgever bent. Dus ik doe zelf de vormgeving en ik laat het ook zelf drukken en dergelijke. Ja, dan is, en als je in je eentje bent, kun je gewoon beslissen.
0: Ja, het is niet je eerste oorlogsboek. Over dikke boeken gesproken. Het Bowen-boek, dat was destijds het zwaarst verschenen boek. Nou ja, zeg maar de afgelopen twee eeuwen in Drenthe, hè? Over ja. Drenthe, ja. Zoals ik al zei, het is niet je eerste oorlogsboek. Ook ben jij hier vaker in dit programma geweest. Bijvoorbeeld toen we het over de OD-actie hadden. Een noodlottig verhaal, daar komen we nog op terug. Want dat speelt ook een rol in dit boek. Ja, de oorlog fascineert jou. Jij komt zelf uit de Zuidoosthoek. Ja. Kun je daar eerst wat over vertellen? Want het laat jou niet los en je blijft erover publiceren.
1: Ja, ik doe al 20 jaar onderzoek naar de geschiedenis van Schonebeek. En daar ben ik inderdaad geboren in de gemeente Schonebeek. Voormalige gemeente Schonebeek. En in 5-6 jaar geleden hadden we 75 jaar vrijheid. In Drenthe vierden we dat. Daar was ik bij betrokken vanuit naar reclame maken en dergelijke. In mijn onderzoek heb ik het altijd een beetje over de periode 1200, 1825, 1850. En daar valt dus niet de Tweede Wereldoorlog onder. Maar ik was daar zes jaar geleden moest ik daar actief mee bezig. En eigenlijk weet ik te weinig af van die Tweede Wereldoorlog van Schonebeek. Nou, en toen heb ik dat virus gekregen. Ja. Het Tweede Wereldoorlog virus.
0: En even voor de duidelijkheid, Schonebeek, dat is...
1: Schonebeek is de onderste hoek van Zuidoost-Drenthe.
0: Ja, maar daar valt bijvoorbeeld Zandpool onder.
1: Zandpool, dat is Schonebeek zelf. De plaats Nieuw-Schonebeek en de plaats Wijteveen.
0: Ja, en jij begint bij het begin. Schonebeek was eigenlijk niet heel anders dan andere plekken in Drenthe... toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, hè?
1: Nee, dat klopt. Het is natuurlijk een grensgemeente geweest... waar de Duitsers doorheen trokken om de rest van Nederland binnen te vallen. En ja, het ook niet een hele grote plaats. Dan denk ik, nou ja, huppatee... Zo'n plaatsje wordt meegenomen en dergelijke. En ja, dat net als andere plaatsen hebben ze gewoon hun oorlogsverhaaltjes. En dat zijn geen hele grote schokken. De verhaal is geen Amsterdam, het is geen Den Haag. En dan denk je, nou ja, wat zal daar gebeurd zijn? Nou ja, twee boeken van 1200 pagina's. En er was al een vorig boek. Betekent dat er toch iets meer aan de hand was dan alleen maar een klein plaatsje.
0: Ja, nou, vertel.
1: Mijn vorige boek dat ging over één belangrijke dag. Dat was 29 juli 1943. Toen was er een mislukte overval op het gemeentehuis op distributiekantoor. En het verzet uit de Krim bij Coevorde. Die bedacht, heel simpel, de jonge mannen moeten niet naar de arbeidseinsatz in Duitsland. Dus verbranden we gewoon het bevolkingsregister. En we hebben distributiebonnen nodig voor onze onderduikers.
0: Ja, en dat eerste deel, dan komen de Duitsers niet achter de namen van deze jongens. Dan kunnen ze ook niet opgepakt worden.
1: Klopt, helemaal. Ja. Dus dat was de bedoeling. Ja, en daar hebben ze toch een beetje, daar hebben ze dom gehandeld, de verzetstrijders. En dat liep dus helemaal mis. Dus in plaats van deze brand en overval... werden ze zelf uitgenodigd om even bij de burgemeester op de kamer te komen.
0: Hoe liep dat mis dan? Want een uitbranden van de burgemeester, dat is één ding. Maar het was wel meer aan de hand.
1: Nou ja, Schonebeek is een langgerekt dorp. En daar loopt één grote hoofdstraat doorheen. En dit was in zomer van 1943. Er waren een heleboel dingen natuurlijk al op de bon. En als jij dan als verzetstrijders op een motor door het dorp heen rijdt... dan ziet iedereen je rijden. En onder andere, als je dan langs het gemeentehuis rijdt... dan ziet ook de burgemeester en alle personeel ziet je rijden. En die denken, wat zijn dit voor vreemde mannen? Want die komen niet uit Schonebeek, want ze kennen ze allemaal. En die gingen in de kroeg ernaast, gingen ze even een kopje koffie drinken. En toen was die burgemeester, hier klopt iets niet. En die heeft die mannen laten ophalen. Nou ja, ze moesten mee natuurlijk, ze konden niet anders. Dan komen ze binnen. Ja, en dan kom je in een hele lastige situatie terecht. Wat je gepland had, dat ging niet door. Die overval kon je vergeten.
0: Maar ja, daar hielden ze toch wel rekening mee met dit soort scenario's.
1: Ja, dat klopt. Wat ze hadden bedacht. Dat is namelijk, en dat hadden ze bedacht samen met de veldwachter daar, want die zat in het complot. Tussen 12 en 30:30 was de lunchpauze. Dus ze denken, nou, als we dan zorgen dat kort na 12:00 zijn, na 12:00 er zijn, dan kunnen we zorgen dat die overval, dus iedereen naar huis, hebben we geen last ervan. Alleen, er was 's morgens nog iets gebeurd in Schonebeek. En daar was de burgemeester en de betrokken NSB-ambtenaren en ook NSB-burgemeester, die stonden langs de weg te praten. En toen zagen ze opeens die motor voorbij rijden. Toen dachten ze, hier klopt iets niet. Die zijn dus naar het gemeentehuis gegaan. Die hebben gezegd tegen iedereen, je gaat nu niet meer pauze. En toen was het scenario opeens anders. De mannen werden erbij gehaald. Die moesten komen en dan sta je op zo'n kamer bij zo'n burgemeester, wat je niet gepland had. En die hebben zich er toen letterlijk uitgeschoten. Ze hebben toen de burgemeester doodgeschoten en ook de andere NSB-ambtenaar neergeschoten, is ook overleden. En toevallig ook nog iemand die het verzet hielp, die stond even op de verkeerde plek, net in de baan waar de kogel langs ging. En overleed ook. Dus dat was totaal anders dan wat gepland was.
0: Ja. En wat waren daar de consequenties van?
1: Groot, want de Duitsers kwamen natuurlijk in de loop van de dag langs. En die zijn natuurlijk ontzettend tekeer gegaan. En die hebben dus ook. Die moesten natuurlijk. Waar komen deze vandaan? En die hadden besloten, ze kwamen uit Hoogeveen. Dat hadden ze bedacht. Dat was niet zo, maar dat bedachten zij. En in Hoogeveen zijn toen een aantal mensen opgepakt. En die zijn ook om het leven gekomen. Zijn gewoon geëxecuteerd door de Duitsers. En daarnaast, de mensen die erbij betrokken waren, ja, dat was natuurlijk een drama. Want ze hadden wel mensen doodgeschoten. Het was niet je planning, hè? Als je overvallen bent, ga je er niet vanuit dat je 3 mensen doodschiet.
0: Nee.
1: Dus dat geeft emotionele druk. En die zaten bij de Krim, bij Coevorden in het verzet. Maar zijn toen allemaal teruggegaan naar waar ze vandaan kwamen. Dat is Noord-Groningen. En daar hebben ze een nieuwe verzetsgroep op gevormd. En daar zijn ook een aantal van die jongens zijn uiteindelijk door de Duitsers. Ja, die werden gewoon gezocht. En die zijn ook doodgeschoten. Ja. Dus dat heeft heel veel gevolgen gehad.
0: Ja. Ik wil het zo meteen graag met je hebben over een belangrijk onderdeel van jouw publicatie. Namelijk dat netwerk dat bestond. Waarbij Joden vanuit Amsterdam naar onderduikadressen werden gebracht. Wat ook vreselijk is afgelopen voor een aantal mensen. Maar hoe verhield. In Schonebeek kende iedereen elkaar, zoals in veel Drentse dorpen. Hoe verhield de verhouding tussen Duitsgezinde, collaborateurs, NSB'ers zich met de mensen die zich daar wat meer afzijdig van hielden?
1: Ja, er waren een aantal plaatsen in Drenthe die sterk georganiseerd worden qua collaboratie. Dus lid van de NSB of van de SS. Dat was in Schonebeek niet zo heel erg sterk. De groep die daar zat was ook niet super actief. Als je er natuurlijk op dat moment woont, ervaar je dat waarschijnlijk wel anders. Maar het is niet als bijvoorbeeld een wat iets verderop liggend dorp, Daleveen bijvoorbeeld, waar ze gewoon veel enthousiaster waren, zeg maar. Dus in Schonebeek was het redelijk magertjes. Maar toch, ondanks dat, het blijven wel de mensen die kiezen voor de bezetter.
0: Ja. En hoe kwam dat? Had dat ook te maken met de bevolking zelf? Kun je daar iets over zeggen als amateurpsycholoog wellicht?
1: Welke richting denk jij aan?
0: Dat er minder animo was in Schonebeek dan elders.
1: Kijk, we weten natuurlijk vanuit Drenthe, waarom hadden we zoveel mensen die lid waren van de NSB? Dat was ook omdat voor de oorlog ging het gewoon slecht in Drenthe met agrarische boeren. Er waren heel veel kleine boertjes met heel veel grote financiële problemen. Die hadden hun belangen, zaten bij de ABTB en CBTB, maar die behandelden hun belangen niet zo goed.
0: Je hebt het nu over belangenorganisaties
1: voor de boeren.
0: Ja.
1: Nou, er kwam een nieuwe club bij, Landbouw en Maatschappij, LNM. En die volgde het landprogramma wat de NSB ook had gezien vanuit Duitsland. Want in Duitsland ging het best wel goed met de landbouw. Dus dan snap je dat mensen dat willen gaan volgen. Dus LNM had waanzinnig veel aanhangers. Die gaf een stemadvies in 33, stemmen op de NSB, want die staan voor ons. In de loop van de jaren daarna werd dat minder. Maar toen de oorlog kwam, werd de LNM verboden. En werden alle leden van de LNM automatisch lid van de NSB. Dus dan werd je lid van een collaborerende club waarvoor jij niet gekozen had. Je was gekozen voor je belang als boer.
0: Ja.
1: En een heleboel mensen zijn blijven hangen.
0: Ja.
1: En werden zo, en in Schonebeek ook. Want in Schonebeek zaten over het algemeen wat grotere boeren. Waar, ja, ging ook niet heel goed, maar ze waren echt niet armlastig. Dus daar was die noodzaak om zeg maar, ze beter te organiseren, was iets minder groot.
0: Landwachters daarentegen. Kun je daar wat over vertellen? Want ik begrijp uit jouw boek dat de landwacht wel degelijk een hele actieve rol speelde daar. En hoe verhoudt die landwacht zich dan weer tot de NSB? En wat is de landwacht precies?
1: Ja, de landwacht, je hebt twee fases gehad. Maar de belangrijkste fase, dat was de landwacht tegen de laatste 1,5 jaar van de oorlog. Ze werden al Jan Hagel genoemd. Dat waren NSB-leden die de bezittingen van de NSB'ers beschermden. En dat deden ze letterlijk met wapens ook. Het was een soort eigenlijk een soort burgerlijke militaire wacht.
0: Wat bedoel je met bezittingen? Landbouwgrond?
1: Boerderijen? Want wat gebeurde er wel? NSB'ers en zeker de wat actievere, ja, daar was het verzet niet altijd blij mee. En er zijn diverse boerderijen in de brand gestoken van NSB'ers. Die verloren alles daarmee. Mm. En dat was de bescherming, dat werd gedaan door de land. En de landwacht was gewoon een onderdeel van de NSB. En in Zuidoost-Drenthe had je daar dat was een grote groep, waarvan de baas was Johan Smit. Die zat in Emmen op het hoofdkantoor. En die had dus die had ongeveer 200-300 landwachters onder zich. En die zaten in Schonebeek bijna niet. In Schonebeek had je geen landwachters. In de dorpen eromheen wel.
0: Ja. Maar waren er geen Schonebekers bij de landwacht aangesloten?
1: Nee. Ze waren wel lid van de NSB, maar niet lid van de landwacht. Nee. En bij Schonebeek is altijd even de vraag. Je hebt er nog een paar dorpjes verderop. Officieel gemeente Coevorde. Maar die gingen kerkelijk naar Schonebeek. Dus wat is dan precies, hè? Dat is wel het Schonebeekse dorp. En daar zaten wel landwachters. Zoals met name in de dorpjes Weijerswold en Pikveld.
0: Ja. Zoals ik al zei, we gaan het zo meteen hebben over onderduiken. Maar voordat we naar de plaat gaan, wil ik graag van je weten. En daarin is Schonebeek ook niet uniek. Ik ben altijd zo benieuwd hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Je hebt jongens die onderduiken voor de arbeidseinsats. Je hebt landwachters. Je hebt een NSB-burgemeester. Je hebt mensen van zoveel verschillende overtuigingen. Hoewel, je houdt dat stil, het is oorlog. Maar hoe leeft dat samen in zo'n dorp?
1: In het geheim soms. Als we over onderduikers hebben, daar hebben we zelfs al heel veel soorten van. Want je hebt een hele grote groep, genoemd 300.000 geloof ik, in heel Nederland. Jongens die voor de arbeidseinsats onderdeel wilden niet werken voor de Duitsers. Dat was een groep die nog redelijk in zicht was. Want die gingen vaak bij familie of kinders kwamen op de boer en hielpen gewoon op het land. Die zaten niet bij het beeld dat je hebt onder de vloer.
0: Nee, ik heb zelfs wel eens van jou begrepen, jaar geleden toen wij het over de OD-actie hadden, dat die jongens gewoon ook op stap gingen.
1: Ja, ze gingen gewoon naar de kroeg toe. En daardoor liepen ze ook vaak in de gaten.
0: Ja.
1: Want ze waren veel te zichtbaar, waren niet voorzichtig genoeg. Maar je hebt ook de groep onderduikers. Nou, we kennen allemaal de Joodse onderduikers. Die konden zich dat echt niet permitteren.
0: Nee.
1: Maar ook de onderduikers uit verzet, de zware verzet, die konden ze ook niet permitteren. Die waren echt uit het zicht.
0: Ja. We praten er zo meteen over verder, na deze plaat.

0: Nou, als je het gevoel hebt dat de dag van gisteren was dat deze plaat op de radio was, dat was 56 jaar geleden dan voor het eerst. Toen stonden ze op de eerste plaats van de top 40. Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Ja, we hebben een paar keer het woord OD-actie laten vallen. Bert Vinken, die bij mij aan tafel zit, dat is ordendienst. Dat is op zich ook een hele geschiedenis. Hebben wij het uitgebreid over gehad in dit programma. Maar zou ik nog even heel kort kunnen vertellen, de OD-actie. Want dat was een door loslippigheid van iemand in Schonebeek een soort kaartspel dat omdonderde met hele serieuze en ernstige gevolgen.
1: Ja, hij staat bekend als de OD-actie, dus van de ordendienst. Of het daar nou precies de goede titel is, is de vraag. Het is in ieder geval, was er begin 1945, net na Oud en Nieuw, er was een buurman die even enthousiast vertelde tegen de andere buurman: ik weet waar een paar belangrijke onderduikers zitten. Dat moet je alleen niet vertellen tegen je buurman die NSB'er is, die goed bevriend is met de NSB-burgemeester. Dat deed hij helaas wel. De NSB-burgemeester in Schonebeek, Verbeek, die werd ingelicht. Die belt dus het hoofd van de landwacht op in Emmen. Dat was de aanstuurder van alle landwachters, dus leden van de NSB, maar dan de bewapende leden in Emmen. En die heeft diezelfde dag nog een overval georganiseerd in Schonebeek. En daar werden dus 3 mensen bij gearresteerd. Alleen die worden dan verhoord. En die verhoorden, daar kun je vast wel iets bij voorstellen, zijn niet zo gezellig. Er werd echt mishandeld. En dan gaat er 1 naam vallen. En vervolgens zijn er gewoon 45 namen gevallen. En nee, er zijn meer. Er zijn eigenlijk 70 namen gevallen. En die zijn ze gaan opsporen. En zij is dan die landwacht. Daar hebben ze 45 van gearresteerd. En van die 45 zijn er 17 om het leven gekomen. 8 gefusilleerd door de Duitsers. Ja. En 9 in kampen omgekomen.
0: En dat begon allemaal in
1: begon in Schonebeek. Ja. Ja.
0: Nou ja, wie daarin geïnteresseerd is, die podcast is na te luisteren via Drenthe Toen op de website van RTV Drenthe, de OD-actie. Bert, een ander heel naar verhaal eigenlijk is dat er een netwerk bestond in de oorlog. Een netwerk dat Joden vanuit Amsterdam naar onderduikadressen bracht in het noorden van het land. Schonebeek speelt daar ook een rol in.
1: Ja. Er was in Leeuwarden een gesjeesde schoolmeester, kan ik zeggen, Frans Vergonet. En die zat annex aan het verzet. Die hielp mensen om onder te duiken. En op enig moment is hij gearresteerd door de Sicherheitsdienst. De Duitse, zeg maar. En die is waarschijnlijk ook niet zo zachtzinnig aangepakt. En die is gaan werken voor de Sicherheitsdienst. Die heeft een hulplijn voor het onderduik van rijke Amsterdamse Joden opgezet. En dat deed hij samen met 3 Joden uit Amsterdam. Dat was een Poolse Jood, Koert Jakubowski. En die had een vriendin die bij haar man weg was gegaan en haar dochter. En die ronselde als Joden, rijke Joden in Amsterdam. En zei: we gaan jullie wel helpen een onderduikadres. Alleen die Koert Jakubowski werkte ook voor de Sicherheitsdienst. En dat betekent dus, die mensen werden op de trein gezet naar het noorden toe. Kwamen vaak terecht in Steenwijk of Meppel. En daar kom ik zo dan even op terug. En daar werden ze dus van de trein gehaald. Maar ze gingen volgens vaak door naar zuid. Ten noordwesten van Leeuwarden werden ze ondergebracht en ondergedoken. Toen ze aankwamen, rijke Joden hadden natuurlijk altijd materialen bij zich. Koffers met geld, koffers met juwelen, sieraden. En die waren natuurlijk weg. Dan kun je niks meer, hè? Want je zit in een onderduiksituatie en als Jood word je gezocht. Dus dan word je ergens ondergebracht, moet je nog voor betalen. Dus die werden helemaal leeggeplukt. Maar zij dachten natuurlijk dat ze geholpen werden, maar ze wisten niet dat ze verraden waren. Op een moment komt die Frans Vergonet, die als alias Frank van Dijk had, die had iemand geholpen uit Bremen, Hamburg of Bremen. En die moest over de grens geholpen worden. Die komt toevallig bij Schonebeek over de grens, zoekt de taxi, komt bij een zekere Jan Ludwig terecht, die is taxichauffeur, en die vervoert hem. En daar is een band ontstaan. Jan Ludwig, totaal niet in de gaten hebben dat hij zich in een foute lijn zat. Die heeft dus 40 tot 50 Joden opgehaald op het station in Meppel en in Steenwijk. Die heeft hij tijdelijk ondergebracht in Schonebeek. We weten in ieder geval op een locatie dat er 30 zagen. Hij heeft waarschijnlijk ook een aantal ten noorden van Schonebeek, Erika, ondergebracht. En is dus een heel gedeelte naar Friesland gegaan. Die zijn later verraden. En wat gebeurde er met Jan Ludwig zelf? Op een gegeven moment kwamen ze in Friesland achter. Deze meneer, die Vergonet, die Frank van Dijk, is niet te vertrouwen. Dat is een berichtje van toegegaan naar Schonebeek. En deze meneer moet je mee stoppen. En Jan Ludwig was zo stom om dat te zeggen tegen die Frans. Ja, wij verdenken van jou dat jij niet zo heel erg zuiver bent. Dat is natuurlijk niet meest intelligente. Dus wat gebeurde er? Die man zegt: ja, kun je mij op de trein zetten naar Groningen? Dat is gebeurd. En die heeft hem in Nieuw-Amsterdam op de trein gezet. Die gaat naar Groningen toe, rechtstreeks naar de Sicherheidsdienst. In het Scholtenhuis, de bekende plek waar de beulen zaten. En de belangrijkste van is Robert Leenhof. Daar is hij naartoe gegaan. En die is dezelfde nacht nog naar Schonebeek afgereisd. Heeft Jan Ludwig en nog een kameraad van hem opgepakt. Die zijn uiteindelijk gefusilleerd door de Duitsers. En in diezelfde reeks zijn ook een heleboel Joden in Friesland opgepakt. Een deel kon op tijd vluchten, die wisten van. Een ander deel niet, die zijn ook om het leven gekomen. En diezelfde avond is die Frans van Dijk, Frans Loekri, Vergonet, sorry.
0: Ja, die is even, weer teruggegaan. Ja, want het is best een ingewikkeld verhaal. Het is heel ingewikkeld.
1: Maar zeg maar, de verrader uit Leeuwarden, die is weer teruggegaan. Ja, met zo'n gevoel van: ik heb ze er mooi ingeluisterd. Ik ben de dans ontsprongen. Allemaal goed gekomen. Ze zagen mij als verrader, maar gelukkig is het allemaal goed gelopen. En die wordt diezelfde avond door het verzet in Groningen wordt hij doodgeschoten.
0: Kijk, jij zegt dat wel niet zo intelligent. Het zijn mensen met hun angsten, hun onzekerheden, hun twijfels. Het is oorlog. Je kunt het niet goed doen. Er ligt geen... Ja, je kunt het wel goed doen en je kunt het fout doen. Maar
1: er zit namelijk ook een...
0: Er liggen geen handleidingen.
1: Nee, er zit nog wat minder leuk stukje aan vast. Jan Ludwig, die was echt ervan overtuigd dat hij Joden hielp. En na de oorlog, hij is dus doodgeschoten. Na de oorlog, zijn weduwe die wilde graag een pensioen hebben, oorlogspensioen hebben. En dat leek even wat anders. Want hij bleek nogal behoorlijk wat geld verdiend te hebben aan het transport van die Joden. Hij had een inkomen voor de oorlog op jaarbasis van 4.000 gulden. En in het halfjaartje, in het jaar daarna, had hij een inkomen van 8.000 gulden. Dat was vier keer zoveel geld. En toen is het dus na de oorlog gevraagd: deed hij dit nou om humanitaire redenen, om de Joden te helpen, of deed hij dit om geld te verdienen? Dus dan is de vraag, ja, wat is intelligent en wat is niet intelligent?
0: Jij hebt verhalen in je boeken verwerkt die nooit eerder verteld waren. Tot slot, Bert, want eigenlijk stel ik deze vraag altijd aan je. Als jij bij ons bent, daar is niet iedereen blij mee. Maar jij gaat daar op jouw manier mee om.
1: Ja, zeker als je het over collaboratie hebt. Kijk, heroïsche verhaal is mooi, dat vinden mensen prachtig. Maar dat zeker de verhalen die de zwarte kant zeg maar, van de oorlog vindt men niet prachtig. Maar ik ben daar heel stellig in. Geschiedenis gaat over alle verhalen. Leuk of niet leuk. En als we alleen maar de mooie verhalen vertellen, zijn we niet bezig met geschiedenis. Dus dan kunnen we ook wel een attractiepark beginnen. Dus ik ben daar stellig. Daar wil ik ook geen concessies in doen. Ik vertel het verhaal zoals ik het meekrijg. En dus ook de zwarte verhalen.
0: Het is een boekenset bestaande uit twee delen. Wat is de titel eigenlijk? Schonebeek tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Dat is de hoofdtitel en er zit nog een ondertitel onder. En die is wat langer. Maar dat gaat eigenlijk over die meneer die loslippig was. Nieuwsgierigheid en praten is even erg als verraad.
0: Bert Vinken, dank je wel.
2: Zien laatste brief. Zijn laatste woord. Zijn laatste teken van leven. Lag langs het spoor.

0: Awesome was dat, als het licht uitgiet. En ik was zojuist vergeten te vertellen, maar het is toch wel belangrijk dat ik dat wel even doe. Dat tweedelige boek, dus die twee boeken als één set over Schonebeek in de Tweede Wereldoorlog van Bert Vinken, dat gisteren officieel uitkwam, mogen wij verloten. En als je mee wilt doen aan de boekverloting, moet je even een mailtje sturen naar drentetoen@rtvdrenthe.nl. Zet er ook even bij welk boek jouw interesse heeft, want we verloten zo'n beetje elke week boeken. En je naam en adres, dat is ook handig. Dus wil je meedoen aan de boekverloting over het boek, twee boeken van Bert Vinken over Schonebeek in de Tweede Wereldoorlog, stuur dan even een mailtje. Ja, we hebben hem even gemist, een week of zoiets. Maar daar is hij weer, chef Relvenkavelen Bernard Hanskamp, die ook over de omgeving van Assen de geschiedenis van de ruimtelijke ordening heeft nageplozen voor dit programma. En de eerste toehoorder van zijn betoog is elke keer weer opnieuw collega Lydia Tuinman, die zo langzaamaan ook wel een beetje expert Relvenkavelen genoemd mag worden.
1: We zijn gestopt op een plek waar heel veel fietspaden en ook een autoweg samenkomen. En midden daarop staan we tussen een wirwar van bordjes trouwens. Verzetsmonument, schoolpad, pagodepad. Welkom in het Arboretum Assen. En even verderop zien we mensen met sjaaltjes en stokjes, golfers.
2: Ja, we staan hier in een gebied wat in 1990 helemaal een akkerbouwgebied was. En toen ontstond toch gedachte bij de provincie Drenthe. Ja, bij Leeuwarden heb je een groenproject vlakbij de stad. Moet er ook niet een Asserbos, een nieuw bos, ten noordwesten van Assen komen? Omdat je hier de uitbreiding hebt met Maasdijk en Pelo en Pittelo. En Kloosterveen komt eraan. En zo is eigenlijk de gedachte voor een bosproject begin 90 ontstaan.
1: Oké, okay, ja. En dan ga je kijken om je heen. Want waar kunnen we zoiets gaan verrichten? En dan kom je dus op deze plek terecht. Waarom?
2: Ja, je ging van alle nieuwe woonwijken meteen akkerbouwgebied in. Suikerbieten en dan granen en dan fabrieksaardappelen. Het was echt een puur akkerbouwgebied.
1: En dan ga je bedenken dat er gerecreëerd moet worden, dat er groen moet komen. En dan ga je dat aanleggen. Ik zie op de kaart ook dat het er een beetje uitziet. Een beetje centerparksachtig, hè, met allemaal meertjes en bosjes.
2: Ja, het begon met het Assenbos. En op een gegeven moment heeft Harry Berk ook gewerkt aan het plan voor het arboretum. Dus het is ook met allerlei boomsoorten en routes. En ook vanaf de nieuwe woonwijk Kloosterveen loop je zo dat arboretum in. Het is echt prachtig dat je erin kunt lopen.
1: Harry Berg.
2: Ja, Harry Berg, de landschapsarchitect voor Staatsbosbeheer. En die heeft daar veel aan gedaan, dat arboretum. En toen ontstond ook de gedachte voor het golfgebeuren. En waar je bij andere banen vaak 18 holes hebt, is dat hier 27 holes geworden. Dus een heel uitgebreid project. En je ziet wel hier dat het arboretum, het bos en hier de golf links, één groot complex. Nou, ik schat dat totaal wel een 300 hectare is aan nieuw groen in het akkerbouwgebied.
1: Dus het goede voorbeeld wat jullie hadden van de gemeente Leeuwarden, dat was eigenlijk wel een soort wig.
2: Ja, ja. Dat speelde toen in het Rijksbeleid. Begin jaren 90 had je het structuurschema groenruimte. En ook een groene ster bij een stad. Nou, dan denk je natuurlijk Assen, de hoofdstad, ook een groene ster. Dus ook politiek, dus wat Leeuwarden heeft of andere steden. Ja, de hoofdstad van Drenthe moet ook zoiets hebben.
1: Ja. Dit is hier nou dus al zo'n 30 jaar geleden dat het aangelegd is. En is het ook geworden wat jullie destijds hoopten in het provinciehuis?
2: Nou, ik vind het echt heel aantrekkelijk. Het samenspel van dat golfgebeuren, groot, ook laagdrempelig. Ik weet mensen die daar graag komen, gewoon de gewone man zal ik maar zeggen, echt niet de upper ten. En ook het lopen, het wandelen in het arboretum vanuit Kloosterveen, die wijk die nu ja, bijna af is, er moet nog een stukje bij. Maar je kunt hier prachtig dan meteen het groen in. En je bent aan de andere kant van de A28 met wandel- en fietsmogelijkheden. En het is echt, ik vind het heel gevarieerd, ja.

0: heb nog een hele kleine aanvulling, maar het is een hele bijzondere. Echt een hele bijzondere, want je ziet daar het bord staan, het schoolpad. En dat was, vroeger was dat gewoon een zandweg. En die liep dan zo naar achter toe, het schoolpad, heel hier in dit gebied, heel stil. Er was helemaal niks te beleven, heel stil. En we hebben 13, 14 maart net herdenking of al terug de dagen van de gijzeling in het provinciehuis gehad. En ik heb daar veel over uitgezocht en ook boeken over geschreven. En toen ik alles nazocht in de archieven, toen ontdekte ik dat het schoolpad was een bijzondere plek. Want toen die Molukse jongens wapens hadden, moesten ze oefenen. En dan gingen ze hier, daar was nog een zandweg, het schoolpad, gingen ze in, een kilometer, in alle stilte. En dan zetten ze wat jerrycans neer, et cetera. En dan gingen ze gewoon schieten, oefenen, mikken. Om zo goed mogelijk wat geoefend te zijn voordat het drama 13 maart begon.
1: Zo, dus dat is hier ook gebeurd. Dus eigenlijk, ja, als je zo om je heen kijkt, dan zie je alleen maar groen. Maar het is toch een plek vol met geschiedenis.
0: Ja, en dan zie je dat bordje verzetsmonument. En als je dan richting Ter Heide gaat, Huis Ter Heide, ook daar links. Daar zijn in de oorlog ook een aantal dingen gebeurd met verzetsplekken. Dus dat is ook wel heel bijzonder.

0: Ringo Starr, 85 jaar en zojuist een nieuw album gemaakt. Long, Long Road heet dat album. En It's Been Too Long staat er ook op. Paul Brood, historicus, oud-rijksarchivaris, publicist. Hij maakt allerlei boeken en atlassen. Is ook een van de kaartmannetjes. Dat woord heb ik niet bedacht, maar zo noemen zij zichzelf. Hij voerde ook de redactie over een recent verschenen historische waterschapsatlas. En voor deze bijdrage belandde hij en collega Lydia Tuinman op een plekje waar het niet zo fris ruikt, in Assen, de rioolwaterzuivering.
1: We staan hier tussen al die prachtig cirkelvormige vijvers met al die meeuwen erop. Paul, jij hebt wel even een verstandige vraag te stellen daarover. Want we hebben intussen gezelschap gekregen van
2: Jon Oudeveldhuis, senior rioolbeheerder van Waterschap Huns en Haas.
1: Zo, dat is een titel. Ja,
2: hij.
1: Oké. En Paul Brood, oud-archivaris, veelschrijver van historische publicaties. Jij hebt ons hierheen gebracht omdat we ons buigen over de geschiedenis van de waterschappen, historische waterschap, atlas. Wat wou jij vragen aan John?
3: Ja, het waterzuivering is een taak van de waterschappen sinds een aantal decennia. In ieder geval sinds 2009 is er een waterwet waar dat in voorgeschreven staat. En nou ja, als je hier rondkijkt en je ziet die bassins, denk ik, nou, dat ziet er mooi uit. Maar de vraag is eigenlijk, nou, hoe krijg je dat water nou schoon als dat hier binnenkomt? Want het kan natuurlijk enorm vervuild zijn en het moet tenslotte allemaal weer gebruikt worden.
2: Eens worden steeds strenger natuurlijk. Eerst worden de confiterol gemaal, assen komt alles hier binnen. Grollo rolde komt natuurlijk allemaal binnen. De omliggende kernen, zeg maar. Halen eerst de grove delen eruit met roosters. Er worden alles groter dan 3 mm wat uitgefilterd. En dan gaat het naar de slipte voorbestemmingstank toe. Dan gaan de zware deeltjes worden daar verwijderd. En dan gaat het naar de biologie toe. Daar hebben we bacteriën in zitten. Die zuiveren ons het afvalwater. Die halen het fosfaat eruit en het stikstof halen we eruit. En vervolgens gaat het naar die mooie ronde tanks waar die vogels in zwemmen. En dan gaat het naar het Noord-Willemskanaal toe. Mm-hmm. Kort gezegd.
1: Ja. Zeg je van het wordt steeds strenger. De eisen aan het water wat jullie.
2: Het wordt steeds strenger. De normen worden steeds strenger. Gaat straks naar 0,5 milligram per liter toe. Zit nu nog 2 milligram per liter. Ja, nou, biologisch kunnen we dat eigenlijk niet meer aan. Dus we moeten wel aan een chemicaal in gaan doseren. Andere technieken. Medicijnresten komt eraan. Dat staat allemaal op de rol. Dus dat, er moet nog wel heel wat gebeuren. Ja.
1: Dat is wel een uitdaging.
2: Ja, zeker een uitdaging. Ja, voor alle waterschappen.
1: Ja, dat soort dingen als allerlei hormonen in het water.
2: Die komen van de pil natuurlijk. Allerlei pijnstillers. Die zitten allemaal in het afvalwater. Ja.
1: En die meeuwen die er allemaal rondvaren, doen die nog iets nuttigs voor jullie?
2: Nee, helemaal niks. Nee. Nee, die komen hier, het water is natuurlijk lekker warm. Hè. Rioolwater is eigenlijk relatief warm. Dus ja, die komen hier eigenlijk, we hebben ze wel eens gevolgd. Dus komen vanaf de kust komen ze hier naartoe. En er zitten altijd wat vuildeeltjes, vetbrokjes, zitten altijd wat afvalwater. Eet ze een beetje van. Ja. En voor de rest is hier lekker een kuuroord voor hun, denk ik. Ja.
1: Waar zit nou echt het vieze water? Want ik ruik niks.
2: Nee, vieze water, alles hier komt boven, komt alles binnen. Kunnen we daar al even naartoe lopen. Er staan de containers, dat is echt een grof vuilverwijdering. Dan ruik je ook echt die H2S-geur. Hè. Dat is natuurlijk door die omzetting van het afvalwater, van organische stof. Dan komt die H2S-geur komt vrij. Dat gebeurt daar allemaal. En dan ruik je het ook wel als ze er binnenkomen. Er wordt ook afgezogen. Maar we zitten natuurlijk midden in Assen. Dus de afzuiging, dat moet goed voor elkaar zijn. Ja. En dan ga je steeds verder de zuivering op. En hoe verder je de zuivering op gaat, hoe minder de geur wordt. Of de stank. Ja.
1: Nou hoorde ik jou net zeggen in jouw lange titel die jouw beroep vertegenwoordigt. Het woord senior. Dat betekent dat je al een tijdje meedoet.
2: Ja, ik werk hier inmiddels 32 jaar. Dus ja, dat is behoorlijk lang, ja.
1: Nou maken wij een programma over de geschiedenis van Drenthe. Wat is er in die 32 jaar veranderd?
2: Ja, met name de uitbreiding. Assen groeit nog, is een van de kernen die toch wel behoorlijk groeit. Dus in 2005 hebben we een grote uitbreiding gehad. Zijn we tanks bijgebouwd om je stikstofverwijdering te kunnen halen. En de nieuwe technieken komen eraan. Ja,
1: dus eigenlijk wat we vroeger schoon vonden, vinden we nou al lang niet meer schoon.
2: Nee, zeker met de Europese richtlijn, kaderrichtlijn water komt eraan. Ja, die normen zijn heel streng. En daar moeten we allemaal van doen.
1: Nou, en we mochten nog even echt naar het meest stinky hoekje.
2: Ja, gaan we even heen.
3: Daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat ruikt met name. Ja.
1: Zo, en dan gaan een blauwe deur door. Komen in een soort. Het is maar goed dat we geen geurradio maken.
2: Ja, boven staan de roosters, die houden de maanverbandjes. Er zit echt wel heel veel vervuiling in nog. Vet, etenresten zitten, haalt hij eruit. Die pers zit allemaal in deze container. En hier komt het zand in. Er wordt ook zand verwijderd hier. Dat komt natuurlijk via de straatkolkjes en de dakgoten komt dat ook binnen.
3: Ja. En waar het vuil wat eruit komt, waar blijft dat dan?
2: Gaat het inkomen toe. We gaan naar de vuilverwerking toe. Okay. Ja.
1: Wat moet... Oké, we lopen weer naar buiten. We staan nu op een soort balustrade.
2: Ja. Hier komt alles binnen wat gezuiverd wordt. Alles van assen er binnen staat. Ringpersleiding van buitenom. Rolder komt hier binnen. Ik zal even het luik open doen.
1: Een groot zware luik.
2: Dat stinkt echt
4: dit. De water komt hier binnen.
3: Ga je foto's maken dan.
1: Paul, maak je even een foto, hè?
3: Ja, dat zie je niet elke dag.
1: Vertel eens, wat zien we hier?
2: Dit is de aanvoer. Je ziet echt het water komt hier binnen waar nog niks aan gedaan is. Dus het ruwe afvalwater noemen we dat, influent. Dat moet nog volledig over de zuivering heen.
1: Nou, je mag hem voor mij wel weer dicht doen, hoor. Gadverdarrie. Stop. Is het nou niet zo als je hier werkt dat je wel gauw eens even een... vies griepje kan krijgen of zo van al dit.
2: Je wordt ook wel een beetje resistent daarvoor.
1: Oh, je hebt
2: bent niet vaak ziek. Nee.
1: Jij hebt meer weerstand dan ik, denk ik misschien. Nou. Nou, zijn we hierheen gereden eigenlijk gewoon door assen heen en we zijn helemaal niet buiten assen gekomen. We zitten er middenin. Dat is een beetje een gekke plek eigenlijk.
2: Nou, we zitten inmiddels midden in de stad. Ik heb al foto's van vroeger. Hij is in 1960 gebouwd, begin 60 jaren. Dan kijk je hier gewoon bijna richting Loon. Er staat niks. In het midden in de landerijen.
1: Ja.
2: Inmiddels zitten we midden op een industrieterrein.
1: Ja.
2: Vlak bij het centrum, ja.
1: Dat hadden we toen ook niet kunnen denken. Dus het was eigenlijk de bedoeling van we maken dat lekker buitenaf. Ja. Dan zitten we niet met die stinkerij. Maar nou hebben jullie toch een beetje een ingewikkelder plek gekregen.
2: Dat is lastig. En ook omdat de gemeente hier omheen wil bouwen. Dus in 2005 wou de gemeente ons hier eigenlijk wel weg hebben. Maar het kost zo ontzettend veel geld om een zuivering te verplaatsen.
1: Mm-hmm.
2: Dus hebben we toen de verbouwing niet meer doorgezet. En nou, dan moet toch dingen gaan afdekken en afzuigen. Stankbestrijding doen. Omdat het toch midden in de stad zit.
1: Als er hier rondom gewoond wordt, dan krijg je gezeur.
2: Ja, dan krijg je wachtopdracht.
1: Ja,
0: de rioolwaterzuivering in Assen. Lydia Tuinman was daar, onder andere met Paul Brood. Zo meteen in het tweede uur meer in Drenthe Toen.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
6: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Borgstee, Assen.
8: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
11: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
4: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
17: Oh yeah.
18: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor lijf en geest.
1: Doe jezelf iets goeds.
2: 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Radio Drenthe.
9: Drenthe Toen.
8: Met Sophie Timmer.

0: Christopher Cross was dat. Met Alright. Je luistert naar Drenthe Toen. Met Bert Vinken hadden wij het over de Tweede Wereldoorlog. En zometeen laten we een stukje horen uit de documentaire Mijn Kinderen Krijgen Ze Nooit. Het levensverhaal van Truus Stern van Zuiden. Die zaterdag 18 april overleed op 99-jarige leeftijd. En dan Willy Weerman. Je kent hem misschien wel van onze rubriek vroeger Volksleven, waarin Willy allerlei handige tips heeft. Maar Willy is ook gastspreker. Hij komt op scholen en bij andere mensen over de vloer om te vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Niet over zijn eigen ervaringen, want hij is van 1952, maar over die van zijn ouders en hoe dat in zijn leven doorwerkte.
1: Het gastsprekerschap, dat is voor mij het meest dankbare werk wat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Ik ben van origine ben ik een techneut. En voordat ik stopte met werken, ben ik al deels overstapt op streektaal. Ben ik bij het Huis van de Taal terechtgekomen. Wat ik altijd nog met heel veel plezier doe. Maar op een gegeven moment, het verhaal van mijn ouders, dat zit heel diep in mij. Ondanks dat ik het zelf niet heb metmaakt. Maar daar heb ik zoveel plezier aan. En voldoende geeft zoveel voldoening om dat met name bij kinderen over te brengen. Je wilt niet weten, als ik een klas kinderen heb, dat ze binnen 2 minuten moes stil bent. En de spanningsboog bij kinderen, zeker van basisschool, is meestal na 3 kwartier. Langer moet het eigenlijk niet duren. Ik heb al heel wat klassen gehad. Dan heb ik ze 1 uur en 1 kwartier tot 1,5 uur moes stil. En dan begin ik mijn verhaal met, nou ja, wie ik ben, wat mijn afkomst is. Ik begon eigenlijk met wanneer ik geboren ben. In 1952. Hadden we hier toen oorlog? Nee, dat weten ze natuurlijk wel. En op die manier dan probeer ik eerst het een beetje gemakkelijker voor de kinderen te maken. Ik maak het niet te moeilijk. En het hangt ook heel erg af van de doelgroep. Ik geef die gastlessen op basisschool, groepen 7, 8, bovenbouw.
2: Hoe oud zijn die kinderen?
1: Meestal allemaal bij de 12 jaar. Maar ik doe dat ook in het speciaal onderwijs. Dan heb je kinderen met een redelijke achterstand. Ik doe dat ook in het voortgezet onderwijs. De kennis bij die kinderen, dat is dus heel wisselend. Van de basisschool, die hebt een bepaalde kennis over de oorlog. Maar dan op een gegeven moment dan begin ik over de NSB. Wat waren dat voor mensen? Want ondanks dat ik, mijn ouders, die hebben allebei met het verzet te maken gehad. Maar ik heb heel veel met NSB te maken gehad. Op een andere manier, na de oorlog. En dan vraag ik ze van, wat was de NSB eigenlijk? Nou, dat waren de slechteriken. Die gingen met de Duitsers met. Dat waren de verraders. Ik zeg, nou, het is iets genuanceerder. Er zit wat meer achter. Weet jullie wel wanneer de NSB opgericht is? Nee, dat weten de kinderen meestal niet, maar dat is ze niet verteld. Dus dat vertel ik ze dan, dat rond 1931 was. Ik zeg, en was hier toen oorlog? Nee. Dus wat was de NSB in feite? Nou, en dan komt soms wat antwoord wel van een politieke partij. Soms ook niet, dan vertel ik ze dat. Ik zeg, het was een politieke partij met een bepaalde doelstelling. Ik zeg, net zo goed als dat we nou ook bepaalde politieke partijen hebben met een beetje oogkleppen op.
2: En dus jij gooit de actualiteit er al vrij snel in?
1: Ja, absoluut. Dat vind ik heel belangrijk. En zeker nou in alle ellende die er nou in de wereld aan de hand is. Daardoor richt ik mij wel op met de kinderen. Ja, maar dat is wel hetgene wat ze ziet.
0: Daar komen we vast nogal over te spreken. Maar je zei het al een paar keer. Jij bent van 1952. Nou is het natuurlijk ook nogal wiedes dat er zijn geen gastsprekers meer die het zelf hebben meegemaakt. Want die mensen worden niet heel veel ouder dan 100. Dus het zijn hun kinderen, het is de tweede generatie. Dus in dat opzicht is het niet zo vreemd. Maar jij hebt dat verhaal van je ouders ook heel erg meegenomen in je leven. Vertel eens, Willy, van wie ben je er een?
1: Mijn vader is Jan Weerman. En die is geboren in 1922 in Zweel. En mijn moeder, dat is Gesina Reinders. En die is geboren in 1923 in de buurt van Gramsberg, Holthorne.
2: Slag bij Anen.
1: Klopt. Ja. Ja, ja. En het verhaal met mijn moeder, dat is heel bijzonder. Mijn opa die had door een boerderij, die huurde door een boerderij op het landgoed De Grote Scheren. Dat landgoed is rond 1938 verkocht aan, toevallig aan een NSB'er. En die NSB'er die heeft gedacht van ik maak van dit hele landgoed een heel mooi NSB-bolwerk. En die is bij al die boeren langs gegaan te vragen of ze lid waren van die club en zo niet of ze er lid van wilden worden. Zo kwamen we dus ook bij mijn opa terecht. En die was er heel resoluut. Hè. Ik ben geen lid van de NSB en ik word het ook niet. En toen kreeg ik gewoon een half uur de tijd. Het was november. En dan moesten ze zorgen dat de vuur in mij de boerderij verliet. Maar dan ging hem gewoon aan iemand anders verhuren. En toen is mijn opa, ja, die stond voor een dilemma. Het was een gezin van 9 personen. En die ben toen uiteindelijk in Wezepenbrug terechtgekomen in de boerderij.
2: Dat was de vader van je moeder?
1: Ja. Ja, klopt. Ja. Ja, en dat was mijn overgrootvader, die leefde toen nog. Er zat een ongetrouwde tante bij je in. Een neef van mijn moeder, waar de moeder van was overleden bij de bevalling, of vlak na de bevalling. En nou, ze hadden zelf 4 kinderen.
2: Maar
1: complexe zin.
2: Voor hem gold al, ja, principes kosten geld, hoor je wel eens. Hij moest verhuizen, omdat hij oneenigheid had met de baas die toevallig NSB'er was.
1: Ja, daar komt het wel op neer. Die had gewoon een heel nobel doel. Ik snap dat ook wel, vanuit zijn standpunt. Maar hij was de eigenaar van een groot gebied. En ja, als je dan zo voor zo'n groep bent, voor zo'n club bent, dan ga je doel voor inzetten.
2: En hoe ging het verder?
1: En nou, toen mensen dus door in Wezepenbrug terechtkomen, toen brak die oorlog uit. En toen veranderde het leven nogal. Toen zij in Holthonen woonden, kwamen ze wel regelmatig in Koevoorn. En in Koevoorn zat een winkel waar ze vaak kleding kocht, een kledingwinkel. En dat was van David van der Vecht met zijn vrouw Joelina. En dat waren Joodse mensen. Nou, de bekende inval bij de Joodse mensen.
2: 42.
1: Ja, ze werden opgepakt. En ze moesten met naar Kamp Westerbork. En toen heeft die vrouw, die heeft haar man in het oor fluisterd, in het Hebreeuws, zodat de Duitsers het niet verstonden, van je moet vluchten. En ik vind het nog altijd vreemd, maar dat heeft hij gedaan. Hij heeft gevraagd of hij zijn scheerapparaat mocht pakken. Hij had een elektrisch scheerapparaat, wat in die tijd nog wel heel bijzonder was. En dat mocht hij wel pakken. Dat lag op een slaapkamer, dus is die kamer uitlopen. En in plaats van de slaapkamer even de achterdeur pakt en is er van deur gegaan. Dus zo ging dat. En toen zei via een omweg is het bij mijn opa en oma terechtgekomen. Want ja, eerst naar vrienden in de buurt in Steenwijksmoer. Maar die werden zo bang en zo zenuwachtig voor eventuele represailles als ze ontdekt zouden worden. Dat hij door weer weggegaan is. En toen heeft hij gedacht van ja, die familie Reinders, die kwam vaak bij mij in de winkel, die vertrouw ik. En hij wist dat ze verwoest waren naar Wezepenbrug in een boerderij, helemaal achteraf. En door is hij toen naartoe lopen in een aantal dagen.
2: Nee, hij is verborgen gehouden in een ruimte onder de kleerkast.
1: Nou, door is hij op zich niet verborgen al. Hij zat gewoon standaard op de opkamer. Kinderen die weten meestal niet wat een opkamer is, maar ik hoop dat de gemiddelde lusteraar dat wel werd. En door hadden ze hem dus onderbracht. En door moest hij ook dag en nacht in principe zitten. Hij mocht er nooit uit zichzelf afkomen. S'avonds kwam hij wel in de kamer om een kop koffie met te drinken en zo, natuurlijk wel. Hij mocht nooit even naar buiten of zo. Hij was eigenlijk gewoon gevangene. Gewoon uit de angst van, stel dat iemand hem zet.
2: Heeft hij de oorlog overleefd bij je opa en oma?
1: Ja, dat is allemaal uiteindelijk goed gegaan. Er is een inval geweest bij hun in Hoes. Toen is de hele boel over de kop gehaald. Maar ze heeft hem niet ontdekt. Want wat was er aan de hand? Die opkamer, er zat een kleerkast in. En in die kleerkast, dat was een gemetselde kast met deur erin. Maar het bleek dat die kast deur liep de kelder in, onder die opkamer. Ook gemetseld, alleen door zat er geen deur in. Door was het een loze ruimte. En toen heeft mijn opa, die heeft die planken in die kast, deur zat, die vloerplanken. En er even een deksel van maakt. Er kon een stoel in staan in dat gat. En dat was zijn schoolplek. Dus als er onraad was, dan moest hij onmiddellijk in die schoolplek.
0: Ja, als je, het is nauwelijks voor te stellen, zoiets. Jouw vader was als jongeman betrokken bij het verzet.
1: Mijn pa die, was eigenlijk helemaal niet bij het verzet. Ik was een jonge fan. Maar die is opgeruid in het veld. Zoals ze dat toen noemen. Het natuurgebied in de buurt van Zweel bij Haalden. En hij was heel goed bekend in een heel groot gebied. Hij kon zich ook heel goed redden. Hij wist precies wat hij kon eten in de natuur en wat niet. Daar maakte hij heel veel gebruik van. En later, toen die oorlog uitbrak en de mensen van het verzet erachter kwamen wat hij allemaal wist en kon, toen ben ze me gaan benaderen van: Jan, kan jij ons helpen? Want er is een onderdukker die moet als de bliksem weg, kun je die naar die en die plek brengen? Nou, dat deed mijn pa gewoon. Die ging gewoon 's nachts op pad met zo iemand en die bracht ze in veiligheid.
0: Zo gevaarlijk.
1: Ja, maar als je jong bent, je bent 17 jaar, dan zie je dat gevoel niet en dan doe je dat gewoon.
0: Jouw vader heeft last gehad van de oorlog, hè?
1: Ja. Dat is wat tegenwoordig onder de noemer van PTSS schiet. Dat bestond toen niet. Althans, de naam niet. Hij is ver na de oorlog is een zwaar overspannen geraakt. Zo noemen ze dat toen. Zodanig dat hij zijn werk in feite niet meer kon doen. Hij was kruidenier. Hij was dagelijks bij de weg te venten. En dat ging allemaal niet goed meer. Hij raakte helemaal van de kaart. En toen moest hij uiteindelijk een uitkering aanvragen bij de Stichting 4045. En toen heeft zijn verleden tegen hem gewerkt. Want in de oorlog, toen hij bij dat verzet betrokken raakte, is hij onder een schoolnaam verder gegaan. Hij was geen Jan Weerman meer, maar hij noemde zichzelf Piet Smit. Maar die Piet Smit, die stond natuurlijk nergens geregistreerd.
0: Het verzet hield ook geen administratie bij.
1: Nee, natuurlijk niet. En dat soort dingen, dat moest ook nergens geregistreerd worden in die oorlog niet. En Jan Weerman, die had niks gedaan. Althans, nergens geregistreerd. Dus hij kon niks bewijzen. En dat heeft tegen hem gewerkt, dat die uitkering, die is hem niet toekend.
0: Maar dat moet ook dat moet hem ook pijn hebben gedaan.
1: Ja, dat heeft hem heel erg zeer gedaan. Hij heeft toen wel eens een keer gezegd van: ik heb mij zo inzet voor dit land. En dan word ik zo afscheept. Want dat gevoel had hij. Hij zegt, als er ooit weer zoiets gebeurt, dan steek ik geen vinger weer uit. En dat was eigenlijk heel jammer. Dat hij dat gevoel ervan overhield.
0: Snapten jullie dat in het gezin ook, toen jij opgroeide? Snapte je waar die pijn bij hem vandaan kwam?
1: Nou, ik was toen eigenlijk nog heel jong, maar ik was de deur uit. Ik ben al heel jong ben ik de deur uit gegaan. Dus ik heb het maar zielelings metmaakt. Tegen mij vertelde mijn pap ook niks. Want dat was ook een van zijn valkuilen des, na de oorlog. Dat zijn heel veel mensen die erge dingen metmaakt hebben, die konden er niet over praten. Maar dat mijn pap ook, die konden er niet over praten. Dat deed hij dus ook niet. En dat was gewoon, door deur is hij waarschijnlijk overspannen geraakt. Hadden er maar meer over praten. Maar ja, dat is zo moeilijk.
0: Je vertelde in het begin van het gesprek dat jij na de oorlog met de NSB te maken kreeg. Ik heb daar wel een bepaald beeld bij. Maar kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, er kwam op een gegeven moment kwam er een gezin bij ons in de straat wonen. En die had een zoon, familieleeftijd. Daar kon ik heel goed met overweg. En ik nam de jongen met naar rust toe. En ik voelde onmiddellijk een spanning. Vooral bij mijn pa. Maar ook door, hij zei er niks over. Maar dat was ook mijn pap. Die wil die gevoelens niet overbrengen op zijn kinderen. En die wilde niet zeggen van: je moet niet met NSB'ers omgaan. Maar hij wist ook wel, het was een zoon van, nou ook na de oorlog geboren. Die jongen die kon er niks aan doen. Dat wist mijn pap best. Maar hij kon dat, zijn eigen gevoel kon er niet verbergen. En door deur raakte ik ook heel gesloten. Maar dat voel je onmiddellijk. Bij je ouders van: dit zit niet goed, ik zeg maar niks. Dus ik zei ook niks. Erger nog, met die vriend van mij zei ik ook niks. En hij ook niet. En dat hebben we stilgehouden, tot 10 jaar geleden ongeveer. Ik ben dus nog steeds bevriend met hem. En we hebben het over van alles en nog wat had in het verleden, maar door niet over.
2: Tot 10 jaar terug?
1: Nee. En toen heb ik een keer de stoute schoenen aanstreken en ik heb gezegd van, we moeten het hier toch eens een keer over hebben. En toen hebben we dan heel goed gesprek over kunnen hebben. En gelukkig wilde bij hem thuis wel over praten. Hij wist alles van zijn ouders. En ik hou kinderen ook heel vaak voor van, wat is nou eigenlijk oorlog? Hoe begint oorlog? En dan begin ik met kinderen van, wat er hier wel eens iemand pest. Maar daar kan het al met beginnen.
2: Laat je als je gaat ook een bericht van hoop en troost achter? Of probeer je dat?
1: Nou, ik probeer om de kinderen bij te brengen van, denk goed na over dingen voordat je wat doet. Dat verhaal.

0: Annemiek Drent, geen ruimte zo dichtbij. Wij gaan naar het schooltje van Bosoort. Daar waar de geschiedenis nog voelbaar is van kapstokhaakjes en klompenrekjes en de oude klaslokalen. Je hoort de kinderen bijna nog rondlopen. En we krijgen een beeld van vrijwilliger Jan Adams over hoe het onderwijs hier vroeger georganiseerd was. Met volle klassen en één onderwijzer voor tientallen leerlingen. Lydia Tuinman is erbij.
1: Het begint een klein beetje iets minder zacht te regenen, zullen we het zo zeggen. Zullen we even naar binnen gaan, Jan? Want daar valt ook wel wat te zien natuurlijk. Deze school heeft dus de lokalen aan de rechterkant van het gebouwtje. En aan de linkerkant zien we twee soort openslaande deuren. En dan gaan we naar de gang waar je haast de kinderstapjes nog horen kan, of niet?
2: Ja, nou, bijna. Hier was het klompenrekje hier links om de hoek. Ja. En die kinderen, het waren haast allemaal kinderen van boeren. Dus ja, inderdaad, als je goed luistert, dan weer klinkt het nog.
1: Ja. Nou, dus een mooie zware deur. Hij gaat open, hij is aan de buitenkant groen. Aan de binnenkant is die soort oker geelachtig. En we zien een prachtige gang met rode, soort terracotta en gele tegels.
2: Ja, en hier halverwege, toen de toneelvereniging hier zijn intrek nam, met oog op het verkleden en dergelijke, is die gang in tweeën gedeeld ooit.
1: Oh ja.
2: Dat is nou weer hersteld. En verder is het, de kapstokhaken zijn ook nog origineel.
1: Oh ja, allemaal van die kleine haakjes met nummertjes erbij. Zwarte nummertjes, mooi geschilderd.
2: En het klompenrekje natuurlijk, hè?
1: Ach, wat een kleine klompjes staan daar, zeg. Jeetje, ja. Dat is wel echt heel, heel schattig.
2: Deze gang willen we in de toekomst nog een bestemming vinden. En een soortement expositie over hoe het onderwijs binnen de Vrije Kolonie was ingericht. En specifieke informatie over het gebouwtje zelf. Maar dat is nog iets wat in de toekomst verscholen ligt.
1: Ja, toekomstmuziek. Want aan onze rechterhand zien we hier de deur van het eerste klaslokaal. En als we dan naar binnen kijken, dan zien we toch wel dat het dat is één ruimte geworden, hè, nu.
2: Ja, nadat de kippenopvangbestemming ten einde was, dat is rond 1996 geweest, toen kwam die renovatie en toen zijn hier twee kunstenaars ingekomen. Eén heeft hier 3 jaar gezeteld, de andere tot 2023. En nu is het beheer overgedragen aan twee dames, waarvan één, van wie één, kunstenares is. En die heeft hier de expositieruimte en haar eigen atelier. Dus een hele mooie bestemming.
1: Ja, dat is ook een fantastische ruimte daarvoor, want het is heel mooi licht. En je hebt grote ramen. Maar het is ook wel op een plek waar er niet de hysterische de zon naar binnen schijnt. Ik doe even de deur dicht, hoor. Dan,
2: Toch weer de ramen op het oosten, ja. Zodat mooie lichtinval. En Johannes was al zover. Hij had ook oog voor arbozaken. Dus hij had de kaarsen al vervangen door olielampen.
1: Zo. Die man die dacht ook aan alles, hè?
2: Ja, hij heeft er echt goed over nagedacht, over het hele project van de Maatschappij van Weldadigheid. Nou, ik zal je niet vermoeien met zaken die het onderwijs niet aangaan, maar ook op andere gebieden had hij een vooruitziende blik.
1: Ja, duizendpoot. Ja. Hey, we zien hier allemaal aan de muur allemaal foto's van behoorlijk serieus kijkende kinderen. Welk tijdperk zien we hier? Ik zie wel steeds dezelfde bovenmeester. Een meneer met nogal een woeste witte kuif.
2: Ja, ik heb op dit moment contact met een van zijn kleinzoons. Maar die is ook al diep in de 80. En daarmee probeer ik veilig te stellen alle herinneringen die hij nog heeft, wat overgedragen is binnen de familie. Want anders gaat het verloren en dat zou heel jammer zijn. Maar de klassen waren gemiddeld bij de start 50, 60 leerlingen. En de hoofdscholen hadden 2 leerkrachten. En de kleinere, de bijscholen. Bijscholen waren er omdat het een uitgestrekt gebied was. En dan hoefden de kinderen niet kilometers te lopen. Nou, hier was er 1 onderwijzer en die werd ondersteund door een assistent in hoofdonderwijzer.
1: Oké, dus schooltje van Bosoort was eigenlijk ook een bijschool dan?
2: Zeker,
1: ja. Oké. Ik wacht even, want ik zie hier dat het schooltje ook een bel heeft. Die ziet er wel heel origineel uit. Echt een bel met een draadje wat naar buiten gaat. En als het goed is, zit daar natuurlijk... Wil jij eens aanbellen? Ik ben heel benieuwd. Heb je dat alles gedaan?
2: Nee.
1: Maar moet je even naar buiten gaan, denk ik, of niet?
2: Ja.
1: Even kijken. Ja, dat is gewoon puur nieuwsgierigheid van mijn kant, hoor. Wacht even. Ja, hier zit een ding waar je aan kan trekken. Hier. Wow.
2: Ik heb het hard gedaan, maar
1: ja.
2: Dit, is hier moet ik het historische antwoord op de vraag schuldig blijven.
1: Maar het is echt volgens mij wel de originele bel. Leuk.
2: Het is wel de originele.
0: Ja, we zijn allemaal wakker hier in de studio dankzij dat belletje. En we blijven nog even in Bosoord, bij het oude schooltje, midden in de natuur. Het voorjaar dient zich aan en tegelijk lopen we hierdoor een stuk Drentse geschiedenis. Want deze plek maakt deel uit van de koloniën van weldadigheid. Ooit begonnen als landbouwgebied en later omgevormd tot bosbouwgebied. Lydia Tuinman wandelt daar met Hans Salverda, die er erg veel over weet.
3: De Jongens Koninglaan stonden vroeger aan beide kanten 16 huisjes. Dus dat was eigenlijk een halve kolonie.
1: Van die kleine kolonie-keuterijtjes stonden
3: ja,
1: hier.
3: Ja. En die zijn allemaal verdwenen. Alleen we gaan nu richting... Zeg maar twee van die boerderijtjes die nog overgebleven zijn, waarvan één nog in eigendom is van de Maatschappij van Weldadigheid en was verhuurd.
1: Oké, okay. Maar Hans, je rijdt over het fietspad, hoor.
3: Ja, het bospad is redelijk, maar we moeten niet blijven vastzitten. Dan kunnen we beter even over het fietspad rijden en dus in de winter kan dat ook wel, hoor.
1: Ja, het is hier nog niet druk, hè? Nee,
3: we zijn nu aangekomen bij een van die huisjes die dan nu verhuurd worden. En daar, ja, je kunt zien, er komt rook uit de schoorsteen. En het is wel een leuk verhaal te vertellen van dit huis. Dit huisje is ooit een keer gekraakt geweest door bewoners uit Buil. En toen was Vogelzang was toen de bosbaas van dit gebied. En die heeft toen op een dag, dat er zijn er 3-4 dagen regen werd voorspeld, alle dakpannen eraf gehaald. Om toen de mensen te verplichten dat ze dus uit het huisje werden gejaagd. Want ze konden heel moeilijk de mensen uit het huisje krijgen.
1: Maar als het nat wordt binnen, dan is de lol er wel af natuurlijk.
3: Ja, want het was echt een dak zeg maar, waar alleen maar pannen op lagen. Dus toen de pannen eraf waren, toen werd de hele inhoud van het huisje, zeg maar, de inboedel werd helemaal nat. En toen zijn de krakers vertrokken uit het huisje.
1: Nou ja, zo kan je er ook korte metten mee maken. Hè? Dan heb je geen ME nodig met blauwe busjes.
3: Nee, dat was een hele goede set van de bosbaas Vogelzang. Dat hij dus toch een idee had om die mensen eruit te krijgen. Want anders krijg je ze er haast niet uit. Hier aan de rechterkant staat ook nog een van de huisjes. Die is inmiddels verkocht. En die is niet meer in bezit van de Maatschappij van Weldadigheid. Maar wel een van de mooiere typjes. Omdat hier nog een rieten dak op zit. En de meeste huizen hebben tegenwoordig dakpannen.
1: Het zijn heel kleine huisjes. Hè? Het is echt minimaal. Het lijkt haast wel een soort plaggenhut, maar dan met een rieten dakje.
3: Ja, het zijn hele kleine huisjes en ze zijn wel heel goed gebouwd. Het is een bepaald type dat hier gebouwd is. En ze zijn toch wel echt mooi om te zien. En straks zien we nog een huisje wat ooit eens een keer is afgebrand. En daar kunnen we straks wel even bij stil houden.
1: Maar deze huisjes, ongeveer een kilometer van het schooltje van Bosoord, daar woonden dus ook kinderen die daar naar school gingen. Ja. Die liepen daarheen.
3: Klopt, ja. Dit was eigenlijk de eerste kolonie. En ze hebben het ook de onvoltooide kolonie genoemd. Omdat ze op een gegeven moment dachten dat er nog een keer zo'n grote kolonie bij aangebouwd werd. Maar dit was maar een halve kolonie. En die kinderen gingen allemaal naar school waar we net gezeten hebben. Ja, nou, het is wel zo begonnen, zeg maar, in 1824 ongeveer. En op een gegeven moment is dat toch omgeschakeld naar bosbouw. Maar de bedoeling was om hier ook een landbouwkolonie van te maken. Ik ga even aan de kant, want dan komt de postbode aan.
1: Ik wou zeggen, er rijdt nog iemand op het fietspad. Ja, we moeten even aan de kant.
3: Die af en toe even de post hier rondbrengt in dit gebied. Maar je kunt je haast niet voorstellen dat hier aan beide kanten, zeg maar, om de 300-400 meter een huisje stond. En we rijden nu richting de oude kern van Van Bosoord. Omdat, ik heb al gezegd, we zijn in een schooltje geweest. Maar het eerste schooltje van Bosoord heeft eigenlijk ietsje verderop gestaan. En daar kijken we nu even bij. Nou.

0: Een eetje uit de zomer van 1982. Billy Bremner, Loud Music in Cars. Zaterdag 18 april overleed Truus Stern van Zuiden op een 99-jarige leeftijd. Truus, geboren in een Joods gezin in Hoogeveen, overleefde de Tweede Wereldoorlog doordat ze ondergedoken zat op maar liefst 13 verschillende adressen. Een ongelooflijk levensverhaal waar ze dikwijls over sprak in haar leven op vele manieren. Vorige week hoorden we in dit programma het verhaal van Sam Stern, haar man, zoals hij dat in 1995 vertelde aan Radio Drenthe, aan Egbert van der Veen. Wij gaan nu luisteren naar een gedeelte uit de documentaire die Willem Hoeli samen maakte met mij. En ik sprak in die documentaire met Truus Stern van Zuiden, met Guido Abuis van herinneringscentrum Kamp Westerbork en met Wendy Geuverink. Die hoorde je al even helemaal aan het begin van dit programma, die het levensverhaal van Truus op een ontzettend goede manier heeft beschreven in het boek Hoe lang mag ik blijven? Hoe een Joods meisje 13 onderduikadressen overleefde. En die documentaire, die heet Mijn kinderen krijgen ze nooit. En die titel slaat op een uitspraak van de moeder van Truus, die vrij onverwacht nog, na een afschuwelijke periode in het concentratiekamp, terugkwam naar Hoogeveen. En Nederland was bevrijd, maar het gold niet voor alles en iedereen. We gaan luisteren naar een fragment uit die documentaire die ook te zien is op de website van RTV Drenthe. Mijn kinderen krijgen ze nooit. We horen ze alle drie. Wendy Geuverink, Guido Abuis en om te beginnen Truus Stern van Zuiden, die vertelt over hoe het was dat haar moeder terugkwam.
1: Nou, dat was natuurlijk geweldig. Ze is met een ziekenwagen is naar Hoogeveen gebracht. En daar heeft ze heel lang in het ziekenhuis gelegen. En toen heb ik haar zelf verzorgd. Maar al heel gauw kon ze alle dingen weer zelf. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ik heb zo'n fijne tijd nou gehad met mijn moeder samen.
0: Dan is de oorlog afgelopen. Heel veel mensen die het ten nauwe nood overleefd hebben, keren terug naar waar ze woonden, maar ook terug naar de mensen waar ze spullen in bewaring hebben gegeven. Dat geldt ook voor Truus.
2: Ja.
0: En dat is één grote teleurstelling.
2: Het is een oorlog na de oorlog. Dat heeft te maken met zij die terugkomen uit de kampen, de manier waarop zij behandeld zijn, maar dat geldt ook voor onderduikers. In het geval van Truus en haar broer, die ook in onderduik is geweest, gaan terug naar het ouderlijke huis en merken dat daar andere mensen wonen.
1: Oh, verschrikkelijk. Wat was dat erg. Toen ik wist dat mijn moeder terugkwam en dat de meubels van ons bij de buren lagen, zaten, weet ik veel. En iedere keer weer kwam hij me op. Hoe kunnen jullie dit doen? Hoe kunnen jullie dit doen? We hebben zo geleden.
2: Maar dit kwam heel vaak voor. En wat wij hier hebben bijvoorbeeld, zijn spullen die ook in bewaring zijn gegeven. En die zijn soms teruggevraagd door nabestaanden. Soms namen ze dingen mee en andere dingen namen ze niet mee. Of soms is er nooit naar teruggevraagd.
0: Op een gegeven moment fietst Truus van Groningen naar Hoogeveen. Stopt in Assen.
3: Mm-hmm.
0: En dan ziet ze Sam Stern.
3: Ja, dus zij stopt en hij herkent haar ook. En nou, dan zijn ze natuurlijk helemaal verbaasd om elkaar te zien. Ze vragen ook van wie leven er nog? En dan vertelt Sam dat hij als enige overgebleven is. Hij zegt ook tegen Truus, ik ben helemaal alleen op de wereld.
1: Vreselijk. Vreselijk. Hij had nooit kunnen onderduiken. Nee. Hij heeft zijn hele leven over de oorlog gehad. Sprak veel.
2: Ik loop hier al meer dan 30 jaar rond. En zolang ik hier rondloop, ken ik dus Sam en Truus. Omdat ze gewoon vaste gasten hier aan huis zijn. Kijk, voor hun is het natuurlijk altijd heel belangrijk geweest dat je een plek hebt waar je terecht kan. Een plek hebt waar je welkom bent. Een plek hebt waar je je verhaal kwijt kan. En dat konden ze hier. Truus had natuurlijk een ander verhaal. Die had geen link met Kamp Westerbork. Maar ook onderduikverhalen spelen natuurlijk een rol. Maar Sam, voor Sam was dat ontzettend belangrijk. En voor Sam was het altijd heel belangrijk, die herdenking die dan bij ons plaatsvond. De 4 mei herdenking of de herdenking van de bevrijding van kamp Westerbork. En dan heb ik altijd een beeld van Sam voor me van... Sam is dan gespannen. Is ontzettend gespannen. En je kan een arm om zijn schouder leggen, maar in feite is hij niet toegankelijk. Hij is dan helemaal in zichzelf gekeerd met zijn emoties, met zijn verhalen, met zijn herinneringen. En dan altijd aan het einde van een herdenking, als iedereen of naar het stenenplan gaat of naar huis gaat, dan zoekt Sam altijd een boom. Een van die bomen die nog uit die tijd stamt. Die staan mooi op een rijtje. En dan was hij altijd aan het praten tegen de boom. Misschien had hij het over dat hij dankzij de familie Spanje aan transport is ontkomen, of misschien over zijn ouders van wie hij afscheid heeft moeten nemen. Dat weet je niet, maar hij was altijd daarmee bezig.
4: Het is namelijk zo, dit is zo gegrift in iemands leven, dat daar kun je nooit meer los van komen. Ik heb een zinsnede ooit gebruikt en die wil ik herhalen. Wie niet lichamelijk vermoord is, die is geestelijk vermoord.
3: Het verhaal van Truus is een verhaal van veerkracht. En niet alleen van kommer en kwel. Dat het ook laat zien hoe Truus en Sam, haar man en andere mensen om haar heen toch weer gelukt is om het leven echt weer kleur te geven en ook ten volle te omarmen. Ze is nu bijna 99. 1 juni wordt ze 99. Ik denk als je zoveel van het leven kan maken terwijl je dit hebt meegemaakt. Dan is er voor iedereen altijd misschien nog wel iets van te maken.

0: Hij was een lieve man.
1: Een mooie man.
0: Ja, een hele mooie man.
1: En ook heel lief voor u, denk ik.
0: Ja.
1: En samen hebben jullie een hele mooie familie tot stand gebracht. Ja. Als ik hier naar de foto's kijk,
0: ja,
1: zie ik alleen maar heel veel mooie mensen lachen, ja, naar de camera.
0: Mooi.
1: Bent u trots op uw kinderen?
0: Ja, nou, gek. Ja, nou, zeker. Iedere keer is er een wals nu, speciaal voor mij. Ja, Truus, ja, kom, een wals.

0: Charles Aznavour was dat met die old fashioned way.
1: Drenthe toen.
2: Old Nice.
3: Een trein is over het algemeen een veilige manier van reizen. Toch wil er enkel wel eens een ongeluk gebeuren en vaak bent dan de consequenties vrij fors. Dus als je het lukt een treinongeluk te voorkomen, ja, dan ben je wel de held van de dag. En laat nou in de Drijnse en Azerkraant van 12 juli 1894 een tweetal gevallen gestaan van bijna ongelukken met een trein. Enige dagen geleden is door de tegenwoordigheid van geest van den machinist van trein 112, welke te 3:07 van Uitgeest te Wormerveer aankomt, een ernstig ongeluk voorkomen. De trein was namelijk op hetzelfde spoor als de rangerende goederentrein, doch door het wuiven van de brugwachter werd de machinist daarop opmerkzaam gemaakt en gelukte het hem door sterk remmen de locomotief tot staan te brengen, waardoor een anders onvermijdelijke botsing werd voorkomen. Tja, dat zal hem zweten best hebben. Maar zoals gezegd, op diezelfde bladzij nog een oplettende beambte aan het spoor. De maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen heeft, naar men verneemt, aan de wachteres T. Rutten, dienstdoende op wachtpost nummer 1, sectie Meppel, Hogeveen, een gratificatie toegekend voor haar betoonde activiteit op de 23 december 1889. Genoemde wachteres heeft een sneltrein, trein nummer 58, op meergenoemde datum door het tijdig vertonen van de rode vlag laten stoppen, daar een boer juist wilde oversteken op een overweg die zij met de treksluitbomen had gesloten, doch door de boer met de hand was opgelicht om zijn wagen met mest naar het land te brengen. Daar het spoor bij Meppel ene bocht maakt, had de boer de trein niet gezien. Het paard schrikte en ging op hol, waardoor de kar met mest op de overweg bleef staan. Omtrent een en ander werd toen door de wachteres gehandeld volgens artikel 21 van het Algemeen Reglement voor de dienst op de spoorwegen. Wow, als dit mislopen was, dan was dat de eerste sneltreinwest die letterlijk in de stront loopt. En ik mag ervan uitgaan dat die boer een dikke bekeuring kreeg, hef. En het woord gebruikten wij toen nog niet, maar aan zullen vast en zeker gezegd hebben: shit.
0: En tot zover Aldert Oosterhuis. Tot zover Drenthe toen op deze zondagmiddag 3 mei. Bedankt voor het luisteren, ook namens Lydia en Karel. Nog een goede middag en heel graag tot volgende week. Doeg!

0: allerlaatste nacht. Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Wat zeg je?
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
3: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeshil Gus van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeshil Gus reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeshil Gus verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat 2 vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Borgstee, Assen.
11: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special, Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Ook in de actie bij Dirk. Silfo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
2: Je zou je

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.

0: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
1: Adres Onbekend.

0: adres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Als we toch elke week met iets feestelijks zouden willen beginnen, dan zou dat zo kunnen klinken.
2: Ach, we wilden je op de een of andere manier gaan bellen, maar dat lukte niet. Maar jij belt ons. Dankjewel. Ik heb een broertje erbij.
1: Ja, Bas van Ommeren en zijn broertje Koos. Sinds vorige week kunnen ze beide zeggen dat ze een dakdekkerszoon zijn. We hebben van de week taart op hun succes gegeten. En er lukte nog meer. Dit is ook bijzonder. Er zijn drie Amerikaanse zussen geland. Wij erachteraan, weet je nog, Jaylene Bruce was in Adres Onbekend half februari. Ze wilde met haar zussen op Amsterdam vliegen om sporen van hun opa te vinden.
3: Yes, me and my two sisters will be traveling to Amsterdam. And we will be spending one night there. Then we are heading to Groningen. Because that's where my dad was born.
1: Opa Jacob, zeg maar, Jaap van der Wouden, overleed in 1990 in Amerika. En vertelde zo weinig over zijn Nederlandse tijd. Kwam dat door het leed uit de oorlog of doordat hij een man was?
3: You know what? I don't know if it's just because women talk more about their lives. And my grandpa was just kind of quiet.
1: Ja, van oma weten ze alles, van opa te weinig, terwijl hij zo'n goedzak was.
3: He was a wonderful grandfather. He would take me to go get hot chocolate on Sundays. And he would buy us, like, if we were at a store and I would say, oh, I like that, he would, let's buy it. So he very much spoiled us.
1: Opa Jaap verwende hen. Vinden wij een familie die de zussen op sleeptouw kunnen nemen nu in deze eerste dagen van mei? Ja hoor, de kinderen van opa's broer.
3: Dat is zo incredible.
1: Nou, wie wil eerst?
4: Ik ben Anneke.
5: Ik ben Peter van der Wouden.
4: En ik ben Josephine van der Wouden, or van der Wood. The daughter of Berend van der Wouden. The youngest one.
3: That is the youngest brother of Jacob?
4: Yes. Yes, that was my uncle. It was your granddad.
1: En zo ging dat even door. De familie hier bood gelijk aan welkomstcomité te zullen zijn. Nou, dat is gebeurd. Jaylene van der Wouden en haar zussen Sherry en Lynette zijn geland. En op tournee vandaag is opa's nichtje Josephine hun gids door Groningen. Eerst de tussenstop, opa's ouderlijk huis. Verslaggever Anne Groenman rent achter ze aan.
6: Zijn dat ze?
7: Dat zijn ze.
6: Even zwaaien. Oké, kom, dan gaan we die kant op.
7: Ja.
6: Hello.
8: How are you?
9: Oh, good. How are you?
8: Oh, I'm fine.
9: Yeah. Yes.
10: So what are we planning?

0: Sally's Going, Carmel ook. Grote hit samen met More, More, More. Als je zometeen 0830-30-300 draait, heb je vrij grote kans dat je Mark Eemans aan de telefoon krijgt. Hij is vandaag 22 jaar geworden. Als je belt en je feliciteert hem, laat even je gegevens noteren. Dan krijg je het exclusieve sleutelhangertje van Adres Onbekend. Dus 0830-30-300. Je mag nu ook bellen.
1: Na jaren hoorde ik weer van pleegzus Tjitske van der Tuuk, die jaren bij ons heeft gewoond. Ineens was daar een brief van Tjitske waarin ze haar e-mailadres heeft achtergelaten. Maar mijn mail aan haar kwam meteen terug. Nog maar eens dan. tk53@ziggo.nl. Maar wat ik ook probeer met hoofdletters, streepjes, de mails blijven maar terugkomen. Nu zij nog.
0: Dat zo. Marjan Abbing, jij kreeg een brief van Tjitske van der Tuuk. Na jaren?
2: Ja, na jaren, ja. Ik had haar ongeveer 60 jaar niet gezien.
0: Dat is lang.
2: Ja, ik wist ook niet of ze nog leefde.
0: Nee, had je misschien anders zelf wel een keer naar haar gezocht?
2: Heb ik gedaan ook, maar dat lukte niet.
0: En hoe kwam zij er dan bij, denk je, om wel naar jou te gaan zoeken nu?
2: Nou, ik kwam een keer thuis en toen stond er een man op de stoep. En die informeerde naar Tjitske en of ik haar achternaam wist en of ik wist hoe het met haar ging. En ik zei nee, dat weet ik niet, ik heb geen idee. En ik heb ook niet naar zijn naam gevraagd.
0: Later je weet ook helemaal niet waarom hij haar zocht, naar haar informeren?
2: Nou, hij zei dat hij vroeger met haar gespeeld had in de binnentuin. We hebben een gemeenschappelijke tuin bij onze huizen. Maar dat was alles wat hij vertelde. En ja, ik dacht, ze leeft misschien niet meer. Dus,
0: dat zei je ook waarschijnlijk.
2: Ja, dat zei ik. En toen is hij weer weggegaan. En een paar weken daarna kreeg ik een brief van Tjitske, waarin ze vertelde dat het goed met haar ging. En dat ze mede dankzij de opvoeding door mijn ouders goed terecht was gekomen en een goede baan had gekregen. En nou, ze vertelde ook verder een beetje over haar leven, dat ze gezworven had, dat ze in Groningen had gewoond en dat ze daar een kind had gekregen. En de man, de vader van dat kind, die heette Ploppatoe. Dat was een adellijk iemand die kunstenaar was in Groningen. Dat kind was inmiddels overleden, schreef ze ook. En ze woonde nu in een huisje met twee katten, maar ze schreef verder niet waar dat was.
0: Nee, niet meer in Groningen, denk je?
2: Niet meer in Groningen, ze was naar het westen teruggegaan.
0: Want je hebt het over die Ploppatoe, dat was toch een beetje, hoe zeg je dat zonder het woord dorpsgek te gebruiken, maar hij was toch een beetje een extravagante man in Groningen?
2: Ja, was een extravagante man, zeker, ja.
0: En daar had zij dus wat mee?
2: Ja, daar
0: een
2: had
0: kind
2: ze
0: zelfs?
2: Ja, een kind, ja, ja.
0: Dus ja, mensen die hem gekend hebben kunnen ons nu al bellen op 0830-30-300. Krijgt ze Mark weer aan de telefoon. Wat aardig dat ze jou schreef, zou je gedacht hebben.
2: Ja, ik was meteen ontzettend enthousiast en ben meteen terug gaan mailen. Maar ik kreeg de mails die ik naar haar stuurde dus terug.
0: Dat is vervelend. En dat ging naar tk53@ziggo.nl.
2: Ja.
0: En heb je alles geprobeerd? Alle varianten?
2: Alles geprobeerd, ja. Ook aan andere mensen gevraagd die handig waren met internet. Denk jij dat er wat fout is? Zo ja, wat? Maar niemand kwam met een oplossing.
0: Nou, mensen thuis gaan denk ik ook helpen. Die gaan het ook proberen. Als dat lukt, laat het ons weten. Hè. Als je wel een mailtje bij haar krijgt, dan zou dat heel mooi zijn. Jij kreeg een brief en je denkt aan haar. Correspondeert het ook met de herinnering die je zelf hebt aan de tijd van Tjitske bij jullie thuis?
2: Ja. Ik heb zelfs ook een keer een brief gekregen van die Ploppatoe. Met een foto van hemzelf en van die zoon. En die zoon leek heel erg op haar. Die was ook roodkleurig haar en sproetjes.
0: Waarom waren zij bij jullie, de kinderen?
2: Zij kwam met haar twee zusjes bij ons omdat hun ouders niet voor hun konden zorgen. Ze waren in een weeshuis. En vanuit het weeshuis zijn ze bij ons gekomen.
0: Zijn ze lang gebleven?
2: Ja, ze zijn lang gebleven, ja.
0: Wie ging eerder de deur uit? Zij of jij?
2: Ik denk dat ik eerder de deur uit ging.
0: Want jij was een stukje ouder ook?
2: Ik was een stukje ouder, ja. Ik ben denk ik een jaar of 9 ouder, 10. En ik ben in 63 de deur uit gegaan.
0: Dus als zij 7 was, was jij 16?
2: Ja, ja.
0: Toen ze binnenkwamen?
2: Ja. Ja.
0: Heeft zij lang bij jullie gewoond?
2: Ja, zij is denk ik weggegaan toen zij zelf iets van 16 was.
0: Weet je waar ze heen gegaan is toen?
2: Nee, dat weet ik niet. Nee.
0: Dat moeten we allemaal zien uit te vissen, hè, vandaag. Ja. Ja.

0: Carpenter, de Four Tops. Wie zoekt nou precies wie, hè? In het jaar 1960 kwam er bij de familie Abbing in Haarlem. Er kwamen drie meisjes, Tjitske, Manny en Geertje van der Tuuk. Hun vader Siep kon niet alleen voor hen zorgen. Ze hadden het goed bij de familie van Marjan, zo schrijft Tjitske haar ook. En toen ze 16 was, ging ze bij jullie de deur uit.
1: Ja.
0: Wat was er?
1: Ja, het was gewoon een lastige puber. Ze ging niet naar school en ze was ook wel eens uit huis geplaatst alweer van ons vandaan. En toen weer teruggekomen. Maar ze wou niet.
0: En die zusjes van haar?
1: Die bleven bij ons.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen, haar oudere zusje is op een gegeven moment geëmigreerd naar Canada. Daar heb ik nog steeds contact mee. En haar jongere zusje, daar heb ik geen contact meer mee.
0: Okay, maar kan die in Canada niet vertellen wat Tjitske is?
1: Nee, die heeft ook geen contact meer. Die wil het graag.
0: Ja, terwijl er toch van alles aan de hand is geweest, hè, met haar. Dat je denkt, nou, die kunnen we nog wel een beetje volgen. Want ze had ook die ploppa toe in Groningen. Ja. Ze heeft een keer, zie ik hier, in de Panorama gestaan.
1: Ja.
0: En dan kom je ineens haar weer tegen. Denk je, hey, Tjitske.
1: Ja.
0: Heb je ook wel eens contact gehad met die bijzondere, excentrieke Groningse ploppa toe?
1: Nou, daar heb ik een keer een brief van gekregen. Dat is alles.
0: En wat stond er in die brief?
1: Daar stond in dat hun zoon geen contact met zijn moeder had. En dat hij, ik weet het eigenlijk niet meer precies. Dat ze vaak in Den Haag waren en dat hij dan bij de juweliers een bekend gezicht was, ook die zoon. En hij woonde bij zijn vader.
0: Ja.
1: Maar toen ik die brief kreeg, was die jongen al, ik denk al wel 35 of zo.
0: Dus best veel gebeurd in hun leven, moet je zeggen. Ja. Stond er een poststempel op de envelop?
1: Van de brief van Tjitske, ja. Dat was Rotterdam.
0: Oké, dus daar moeten wij ook zeker zoeken. Want daar kwam dus, hoe lang geleden kwam die brief bij jullie binnen?
1: Een jaar geleden.
0: Ja, poststempel Rotterdam. Dus die regio moeten we hebben op 0800 30 30 300. Kom je uit bij de zoekbrigade, kom je uit bij Emily de Boer.
2: Ja, en er komen dan ook al meteen meerdere reacties binnen over Tjitske van der Tuuk. Allitereert mooi trouwens, maar hoe mooi die naam ook klinkt en is, we krijgen ook reacties onder andere namen. Over andere namen. Zo zou Tjitske bijvoorbeeld ook door het leven gaan onder de naam Karin van der Tuuk. Ik weet niet of jou dat iets zegt. Je kijkt naar en denkt, hè? Daar worden we over gebeld. Karin van der Tuuk. Misschien dat onze zoekbrigade hierover meer duidelijkheid kan scheppen. Zij zijn namelijk de archieven ingegaan en vinden haar onder inderdaad de naam Tjitske van der Tuuk. Geboren in Baarn op 4 februari 1953.
1: Klopt, ja.
2: Dat is er al.
1: Ja.
2: Dus dat klopt. Maar hoe noemt ze zich nu? Onder de volgende naam, of beter gezegd namen, komen we haar ook tegen. Tizia Carina Sofia van der Tuuk. Die naam gebruikt ze veel online voor verschillende profielen. Onder andere hier, Vis Versa, daar heeft ze een recensie achtergelaten over een bestelling. En ze heeft ook een Pinterest-account. Daar hebben we natuurlijk een berichtje naartoe gestuurd. Helaas niets op teruggehad. We zien ook dat ze bekend is bij Babassu Den Haag. Daar laat ze ook weer een recensie achter. Ja, sommige mensen doen dat, hè. Zijn heel actief online, zo ook zij. Ja, zou het een spoor zijn, regio Den Haag? Voor iedereen die daar meer weet, is er altijd 0800 30 30 300. En anders is er zoeken het adresonbekend.nl. Voor Tjitske van der Tuuk, Karin van der Tuuk, Sofia van der Tuuk.
0: Tika.

0: Daniel Louis komt hier ook maar weer eens aangewaaid bij je adres onbekend. We zitten nog te puzzelen op Tjitske's e-mailadres tk53. Ja, dat zal dan Titia Karin zijn uit 1953. Maar dan is de vraag. Het wemelt van de nieuwe familieverhalen op adresonbekend.nl.
1: Word ik gezocht?
0: Volgende week is het moederdag en die dag staat bij Martin met uitroeptekens in zijn agenda. Hij is dan bij ons om zijn biologische moeder te zoeken. Dat ben jij, Marta Martens uit Den Haag. Jij was nog maar 14 jaar toen je in 1970 zwanger raakte van een buitenlandse man. Je moest je kind afstaan. Sinds de geboorte van Martins blonde dochter met blauwe ogen is het hele gezin benieuwd of ze dat misschien van jou heeft.
2: Ik vind het ook best wel verdrietig van, weet je, als je kind af moet staan en dat... Schrijf ze wel even bij de eigen dag van hoe gaat het, hoe is het met hem en wat is er van hem geworden, heb je kinderen. Als ze dat ooit afgevraagd hebben, ja, dan vind ik het wel, dat ze het recht hebben om het allemaal te weten.
3: Zijn biologische moeder is Marta Martens uit de Van Diemenstraat 118 in Den Haag. Ze is op 6 juni 1971 bevallen van haar zoon Martin, die geboren is als Frederik Martin Martens. Hij is als baby van 3 maanden geadopteerd door een familie uit Rijnsburg. Moeder Marta zal nu een jaar of 68 moeten zijn.
0: Wie helpt Gray aan familie? Dat kan jij zijn, Freddy Corporaal. Want jij bent net als Gray een zoon van Freek de Gooier uit Diemen, die in 1999 stierf in Sint-Niklaas, dus in België. Jouw halfzus Gray was net 8 jaar oud toen haar ouders in 1948 zijn gescheiden. En zij is toen bij haar opa en oma komen te wonen, terwijl de andere kinderen met hun moeder meegingen. Haar vader Freek zag ze niet meer.
3: Vader Freek de Gooier komt uit Muiden. Hij verliet zijn vrouw Gerritje en de kinderen en ook Nederland. Hij trok naar België. Uit zijn derde huwelijk met Willy Corporaal komt zoon Freddy, die op het bidprentje van hun vader staat in 1999. Vader Freek heeft als chauffeur gewerkt in Bleskensgraaf. En hij zou ook nog ergens een zoon Cor hebben gekregen.
0: Gemoedsrust, dat is wat Hans hoopt te vinden. Maar hoe zoek je dat? Iets over zijn vader vinden. Wie helpt? Het was 1956. Zijn moeder, mevrouw Prang, werkte in de verpleging bij Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum in Utrecht. Ze was al 28, zwanger, maar van wie? Wie herkent iets? Hans leefde zonder familie tot een halfzus hem vond.
4: Tot ik op een bepaald moment mijn moeder tegenkwam. En ben ik daar geweest. En ja, eigenlijk in feite de vraag gesteld, wie is mijn vader? Maar ze sloeg dicht. Ze vertelde niks meer. En toen ben ik eigenlijk de weg gaan zoeken naar mijn vader.
3: En dat is een lange weg. Zijn moeder, mevrouw Prang, zou nu 100 jaar oud zijn. Vader waarschijnlijk ook. Zij woonde in die tijd, halverwege de jaren 50, in de Kremerstraat in Utrecht. Ze trouwde na de geboorte van Hans met meneer Van Rijssel. Moeder werd eervol ontslagen bij Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum, waar ze verpleegkundige was. Had ze wellicht iets met een arts?
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Ever Win met Stevie Nicks in de hoofdrol 1975 Fleetwood Mac.
1: Zij is opgegroeid in Brazilië, maar reisde 4 jaar geleden haar dochters achterna naar Nederland. Christiane zoekt hier aansluiting, hier familie. Een nicht van moeder Ina Westerink vinden, dat zou helpen. De link met Brazilië is bijzonder. Haar moeder groeide op in een Nederlands tehuis, las een boek over Brazilië en dat sprak zo tot de verbeelding dat ze de sprong waagde.
0: Dat is ook wat, Christiane de Rode Torres. Jouw moeder las een boek over Brazilië. Nou, dat moet een goed boek zijn geweest.
2: Ze was een kind en ze heeft dit boek gelezen. En ze heeft gewoon het verhaal onthouden. En toen ze ouder was, is besloten om Brazilië te kennen.
3: Ken jij dat boek ook?
2: Nee. Ik moet inderdaad opzoeken.
3: En woont jouw moeder nog in Brazilië?
2: Ja, in Rio de Janeiro, mijn stad.
3: Aha. En jij bent geboren in 1973?
2: Dat klopt.
3: Ben jij altijd in Brazilië gebleven toen?
2: Ja, ik ben daar geboren en tot ik 49 jaar oud was, woonde ik in Rio de Janeiro. Ik heb 3 kinderen, maar 2 zijn inmiddels al volwassenen. 2 dochters en een jongetje. En in 2019 besloot mijn oudste dochter om naar Nederland te verhuizen om te studeren. En 2 jaar later geeft mijn tweede dochter dezelfde beslissing genomen. Ja, en dan was ik in Rio de Janeiro met Nicolas, zonder mijn dochters. En ze waren de hele tijd, mama, kom maar. Kom naar Nederland, dan kunnen wij elkaar meer zien. Rio de Janeiro is heel mooi. En ik mis Rio de Janeiro, maar het is ook een stad met veel geweld. En dan dacht ik, ja. Ik ga gewoon proberen. Ik ken Nederland natuurlijk sinds kind af. En ik dacht dat Nederland een betere en veilige plek voor Nicolas zou zijn.
3: Bevalt het je in Nederland?
2: Ja.
3: Oh.
2: Geen probleem, ja. Zoals ik eerder heb gezegd, ik ken Nederland al. Natuurlijk had ik nooit in Nederland gewoond. Maar ik kwam regelmatig toen ik een kind was naar Nederland om mijn oma op bezoek te gaan. Dan qua cultuur ken ik wel Hagelslag, Zwarte Rook, Sinterklaas. Wat helaas mijn moeder niet heeft gedaan, was de taal aan ons leren.
3: En als jij dan af en toe in Nederland kwam, hè, dan zag je oma.
2: Ja.
3: En we zoeken vandaag Ina Westerink. Zag je haar dan ook?
2: Nee. Ik zag haar broer, Bart Westerink. Omdat hij naar Brazilië ging, regelmatig op bezoek. En ook heeft Bart getrouwd met een Braziliaanse vrouw.
3: Waarom?
2: Heeft Bart voor een lange periode in Rio de Janeiro gewoond.
3: Ja.
2: Maar volgens mij, als ik me goed herinner, mijn moeder heeft niet een goede relatie met Ina. En misschien daarom had ik haar niet gezien.
3: Wat is er gebeurd dan?
2: Geen idee.
3: Geen idee?
2: Geen idee, helaas. Nee. Ze heeft erover nooit gepraat.
0: Nou, dat is jammer. Moeder Maria in Rio had niet de beste band. Kennelijk uitgerekend met de vrouw die wij zoeken. Met die nicht Ina Westerink. Ina die staat voor de ingang naar de familie.
4: Cosa leggerei? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai?

0: houden de voeten weer stil. De happy feet van Paolo Conte. 4 jaar geleden verruilde Christiane haar stad Rio de Janeiro voor Amersfoort. Met haar zoontje, haar studerende dochters achterna. Heb jij veel vrienden, veel aansluiting hier?
1: Nee, niet veel. Op mijn leeftijd is het niet zo makkelijk om nieuwe vrienden te maken. En vooral als je de taal niet zo goed spreekt.
0: Ja, hier oefen je op de taal. Dat gaat goed, maar ook dus in stamboom, in archieven. Maar daar zie jij geen Ina Westerink?
1: Ina? Nee, ik kan ze niet vinden. En ik denk wel dat ze aan het leven is. Anders zou ik haar makkelijk vinden in archieven. Maar als ze overleden zijn, dan kan ik heel makkelijk mijn stamboom opbouwen in de ring vinden.
0: Er is toch geen persoonskaart van Ina?
1: Nee, van Ina kan ik niets vinden.
0: Zou je vragen voor haar hebben?
1: Ja, hoe is het met haar? Hoe was in het verleden? Ook tijdens de oorlog. Mijn moeder is een slachtoffer, een moeilijk woord, van de Tweede Wereldoorlog. Haar vader was Joods en mijn oma was protestant. En een beetje als Anne Frank heeft mijn opa, mijn oma en mijn moeder verbogen.
0: Ze hebben in de onderduik gezeten?
1: Ja. En alle familieleden die Joodse waren, zijn helaas gestorven. En daarom ben ik bezig om familieleden aan de kant van mijn oma te zoeken. Omdat ze niet Joodse waren en niet veel mensen waren bij de oorlog betrokken.
0: Waar zou Ina Westerink kunnen wonen?
1: Ik denk dat in Amsterdam.
0: En ik zit te rekenen, hè? Maar dan zou het best eens kunnen zijn dat als ze inderdaad nog leeft, dat ze misschien al wel 90 is.
1: Ja, ja. Zeker. Ze is in 17 mei 1944 geboren. Dan, ja, bijna 90. Mijn moeder is al 91. Ik zou heel graag Ina ontmoeten, zien en over haar verhaal weten.
0: Ja, duidelijk. Geen overlijdensbericht in welk archief dan ook. Moeder is 91. Dus ja, dan kan Ina Westerink er zelf ook nog best zijn. Amy, hoop doet leven, zeggen we dan. Hè?
2: Ja, daar hopen we dan op. Nou, er belt ook gelijk iemand op en die zegt, Christiane, jullie zoeken Ina Westerink. Nou, dat ben ik. En wat denk jij dan, Christiane? Dat is mooi. Ik legde haar alle aanknopingspunten natuurlijk voor die jij hebt verzameld. Jij zoekt Ina Westerink voor de goede orde, je achternicht uit vermoedelijk Amsterdam. En dan zegt deze Ina Westerink, hè? Maar dat zegt mij helemaal niets.
3: Maar is het niet een andere Ina Westerink? Misschien is het wel een andere Ina Westerink of niet?
2: Dat weet ik niet. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Want dit zegt u helemaal niets.
3: Nee, mijn moeder heet Ida Westerink. Die is zo'n 99 jaar. En die heeft de oorlog, ik weet niet wat allemaal toen meegemaakt. Ik ben 67.
2: Oh, ja, dat is niet een goede leeftijd. Dit is niet jouw Ina Westerink, want ze heeft ook geen broer Bart.
3: Nee, ik heb een zuster Maria en een broer Jan en Harry. Nee, geen Bart. Er komt geen Bart voor.
2: Niet in de hele familie niets?
3: Nee.
2: Nou, deze Ina helpt ons nog niet helemaal verder. Ze heeft wel een zus Marja en een broer Harry. Misschien dat we via hen verder komen. Ze gaat voor ons rondvragen in de familie, Christiane. Dus wie weet wat dat nog oplevert.
1: Ja, is goed. Ja, inderdaad, toen ik op zoek was naar Ina Westerink, heb ik 2 Ina's kunnen vinden.
2: 2 Ina's?
1: Ja.
2: Hoeft maar 1 de goede te zijn.
1: Ja, Facebook.
2: Ja, op Facebook. Ja, wij
0: die
2: ook.
0: Die ene hebben we gehad dan, hè?
2: Die ene strepen we af. Nu zoeken we natuurlijk in Amsterdam. Daar is inderdaad een profiel van op Facebook, maar nog niks van gehoord. Dus in de tussentijd blijven we uitkijken naar de goede tak van de familie Westerink op 0800 30 30 300 voor Ina Westerink.

0: Aretha Franklin, Say a Little Prayer. Een gebed van een vrouw voor een man die diende in de Vietnamoorlog. De Amerikaanse Jaylene en haar zussen hebben het voor elkaar. Ze reizen door hun opa's historie en dat gaat meteen ver terug. Nicht Josephine brengt ze naar de begraafplaats waar de ouders van opa Jake, Jacob, begraven liggen. Hun overgrootouders dus. En onze Anne wacht ze op. Het regent licht op begraafplaats Esserveld.
1: I think this is the most beautiful graveyard I have ever seen in my entire life.
2: Yeah, it's beautiful. I like the sounds of the birds here.
1: Absolutely.
3: I love graveyards.
4: Me too.
1: I know.
4: Me too.
1: I know. It's funny we have that in common.
4: It's our future.
1: Oh, that's funny.
5: Het is een familiedingetje. Jullie houden van begraafplaatsen.
1: It's so peaceful. So do you come put the flowers on here?
2: Anneke and Joke did this for you.
1: They knew we were
2: they cleaned it a bit.
5: Yeah.
1: So pretty.
5: En Josephine, het zijn dus jouw opa en oma. En het zijn de overgrootouders van Jaylene.
2: Van Jaylene, Sherry en Lynette. Ja.
5: Hoe is het voor jullie om hier te staan?
1: So, I don't know. I think it's just kind of surreal.
3: I got tears coming down my face. No, they're not for.
5: Dus dit zijn de laatste overgrootouders van wie je nog het graf bezoekt.
1: It's amazing. It's sad a little bit too. I wish I could have conversations with these people. And I feel that my grandpa's proud.
5: Yeah, opa zou trots zijn.
1: Yeah, I think their heart was always here.
3: Okay, let's take a picture.
1: Because she said my grandpa, when he would come back, he would see the tower.
5: Martini Toren.
1: And he would cry and say, like, and now I know I'm home. So I think I don't cry when I feel.
3: A child.
1: I wish my dad was here. Because he would be here. We were talking about it.
5: Hebben jullie het ooit gehad met je vader of met je opa over het bezoeken van Nederland?
1: We talked about Holland, but I don't know that we ever had planned a trip. I wish we would have earlier.
3: Yeah, me too.
1: Because my dad died young. He was only 66, so. I think we were saying, would he come with us? I think he would have come with us.
3: Yes.
1: Yeah. I think he would be here.
5: En Jaylene, wat denk je dat ze ervan zouden vinden dat jullie hier nu zijn met z'n drieën?
1: They would have been just very proud and amazed. And just, I think it honors them. Yeah.
3: That's true.
6: None of us would be here.
5: Daar, zonder hen waren jullie hier ook niet geweest.
2: Zullen we verder gaan, dames? USA ladies.
3: I don't know why we love graveyards so much. But
6: yeah, we are obsessed with graveyards.
5: Is er veel enthousiasme over de begraafplaats? Ja. Het is een favoriete plek om te zijn, dus wij gaan nog even een rondje lopen.
0: Ja, doe dat straks de laatste ronde voor deze Amerikaanse zussen. Dat wordt een klassieke Groningse snack, dus met andere woorden een smaaktest. Wij zoeken intussen Tjitske van der Tuuk, ook wel Titia, Karin, Carmen, hoe dan ook, pleegzusje van jou, Marjan, Amy.
7: Ja, en dan komt er een tip vanuit Groningen die ons naar het westen stuurt. Het viel natuurlijk al even, maar iemand zegt, jullie zoeken haar, jullie moeten haar hebben onder de naam Karin van der Tuuk. En ze woont in Den Haag. Nou, ken je haar onder die naam, Karin van der Tuuk? Bel ons vooral even op 0800 30 30 300.
0: Ja, doe dat wel. Je wordt ook herkend als je tenminste bij de Onderwijsbond hebt gewerkt. Klopt dat, Marjan?
8: Wat zeg je?
0: Heb jij bij de Onderwijsbond?
8: Ja, daar heb ik gewerkt, ja.
0: Wordt herkend. Tot zo.

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
10: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
15: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is.
5: Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.

0: werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
7: Adres Onbekend.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl. Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
2: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
5: Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen

0: zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je daar zin in?
5: Ja.
4: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

De gezellige zondagmiddag.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
1: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Kom naar Bevrijdingsfestival Drenthe op dinsdag 5 mei in Assen. Met op het RTV Drenthe Mainstage ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez. Chef Special Luna, Ellen ten Damme en nog veel meer. Kom naar de Bachelhuizerplas en vier de vrijheid. Kijk voor meer informatie op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

0: Vliegen.
1: RTP Noord.
2: Radio Drenthe.
1: En Omroep Friesland.
3: We staan dit jaar 80 jaar.
4: En dat vieren we samen.
3: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van.

0: het een tikje anders doet.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. De wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
10: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
6: Radio Drenthe.
11: De nalatenschap van Harry Muskee.
6: Met Johan Derksen.

0: samen met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is de B-kant van de hitsingle Another Day, Another Road. En Harry Musquet schreef dit nummer helemaal alleen, en ook de nieuwe pianist Herman Brotus van de partij. QB and the Blizzards, Feeling Like a Shootcase.

QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. Coco Montoya, dat was de drummer van Albert Collins, die hem tijdens het toeren gitaar leden spelen. En na een periode als gitarist in Engeland bij John Mayall en de Bluesbreakers keerde hij terug naar Amerika. En daar maakte hij nog een album met de Cade Brothers in Arkansas. En toen ging hij solo verder. Coco Montoya, Someday After a While.

Coco Montoya, Someday After a While. Eric Clapton loopt als een rode draad door dit uur. Hij was de gitarist van de Yardbirds in Londen, maar het werd hem allemaal wat te commercieel. En toen een compositie van Graham Goldman een grote hit werd voor de Yardbirds, stapte hij uit de band. De Yardbirds, met de laatste keer dat Eric Clapton meespeelde. For Your Love.

The Yardbirds, For Your Love. Walter Trout uit New Jersey was gitarist bij John Lee Hooker, Percy Mayfield, Big Mama Thornton, Joe Tex, Kent Heat, John Mayall. En dit is een opname uit 1989 van de Walter Trout Band. Please Don't Go.

De Walter Trout Band, Please Don't Go. Eric Clapton en Duane Ellman raakten bevriend toen ze samen deel uitmaakten van Delaney, Bonnie and Friends. En gedurende die periode namen ze ook regelmatig samen nummers op. Totdat Duane Ellman om het leven kwam bij een motorongeluk. Eric Clapton en Duane Ellman, Mean Old World.

Eric Clapton en Duane Ellman. Mean Old World. Johnny Lang, dat was een voormalig wonderkind uit Noord-Dakota. Maar hij raakte aan de drugs en de dranks en hij leek in de goot te belanden. Maar zijn schoonvader maakte een newborn Christian van hem, Johnny Lang. Good morning, little schoolgirl.

Johnny Lang, Good Morning Little Schoolgirl. Eric Clapton had met basgitarist Jack Bruce en drummer Ginger Baker het supertrio Cream. Dit werd de nummer 1 hit in Australië en Canada. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Nieuw-Zeeland en 5 in Amerika. Cream, White Room.

Cream, White Room. Susan Tedeschi uit Boston is getrouwd met Derek Trucks en runt met hem de Tedeschi Trucks Band. Maar daarvoor had ze een eigen band met gitarist Sean Costello, die overleed aan een overdosis drugs. Susan Tedeschi, Just Won't Burn.

Susan Tedeschi, Just Won't Burn. Derek and the Dominoes, dat was de sterrenformatie van Eric Clapton met Bobby Whitlock. Hij speelde bij Sam & Dave, Booker T en the MGs en Delaney en Bonnie. Carl Ruddle, hij kwam uit Jerry Lewis en de Playboys. Jim Gordon, hij speelde bij de Everly Brothers, de Beach Boys en Paul Revere en de Raiders. En toen vermoordde hij zijn vrouw en zat hij tot zijn dood in 2023 in de gevangenis. Dave Mason had een verleden bij Traffic, George Harrison en Fleetwood Mac. En Wayne Allman kwam natuurlijk van de Allman Brothers Band, Derek and the Dominoes, Bell Bottom Blues.

Derek and the Dominoes, Bell Bottom Blues. In 1961 was het een single van Howlin' Wolf en er verschenen covers van Sam Cooke, The Rolling Stones, Willie Dixon, Ronnie Hawkins, Otis Rush, The Doors, Lucky Peterson, Mick Taylor, Brian Adams, Robin Ford, Tom Petty, Etta James, Kenny Wayne Shepherd, Lucinda Williams en dit is Luther Allison, Little Red Rooster.

0: red rooster been gone.
1: Luther Allison, Little Red Rooster. Eric Clapton maakte overal blues van. Dit is een oud nummer van Bob Dylan en het komt van het album The Cream of Clapton. Het werd een hit in Australië, Canada, Ierland, Noorwegen, Engeland en Amerika. Eric Clapton, Knockin' on Heaven's Door.

Eric Clapton, Knockin' on Heaven's Door. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Het nummer zat dominant in de film As Good As It Gets, de succesfilm met Jack Nicholson. En dat betekende een hit voor Van Morrison. Days Like This.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag en op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden 100 vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee
2: in Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hantavirus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn drie Nederlanders omgekomen. Drie anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als vijfde. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Noord.
1: Radio Drenthe.
0: En Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei. Met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij 3e, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Noord.
1: Radio Drenthe.
0: En Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe. De nacht van Drenthe.